0: Peugeot.
1: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar. Ja,
2: ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot. Mannekes!
5: Pompie!
4: Ik voel me de max!
5: Wij ook!
6: Altijd als we in de gamma zijn!
5: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
6: Oh my god!
4: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
5: Die zijn nog verbeterd, hè?
6: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
5: Geven ze korting
4: 30% op alle verf!
6: Dan pak ik 10 potten mee.
4: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
6: Ja, ja.
7: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
4: Gamma, jouw verfexpert.
8: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
9: Ik ben Nathalie, Fintro bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
8: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
10: Willy. Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
11: Het nieuws van 6 uur.
12: Goedemorgen. Nooit eerder waren er zoveel mensen langdurig ziek in ons land. In totaal gaat het om 576.000 mensen die langer dan een jaar afwezig zijn. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Het gaat om een stijging van 26.600 werknemers. Aanleiding is vooral de toename door de hogere pensioenleeftijd. De stijging bij werknemers onder de 65 jaar lag in jaren niet zo laag. Begin dit jaar voerde de federale regering ook extra maatregelen in om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Ons land nam nog geen beslissing over de 2 Belgen aan boord van het Hanta-cruiseschip. De Risk Management Group van Volksgezondheid zat daar gisteravond over samen, maar zonder resultaat. De 2 landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
13: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die 2 Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
12: Mogelijk kiest ons land ervoor om de 2 6 weken thuis in quarantaine te houden. De Risk Management Group zit vandaag trouwens opnieuw samen. En de finales van de Europa League voetbal en de Conference League zijn bekend. Het Engelse Aston Villa neemt het in de finale van de Europa League op tegen het Duitse Freiburg. Aston Villa klopte Nottingham Forest met 4-0 nadat het de heenwedstrijd verloor met 1-0. Freiburg won van het Portugese Braga met 3-1 nadat ze in de heenwedstrijd gelijk speelden. En het Spaanse Rayo Vallecano speelt de finale van de Conference League tegen Crystal Palace. Rayo klopte het Franse Strasbourg met 0-1 en Crystal Palace won van Shakhtar Donetsk met 2-1. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.
10: Music matters.

0: Let's go!
1: Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
2: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: De lente. Die voel je het beste op twee wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
6: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
7: Check, check, check. Check de promo.
6: Aldi, altijd vers, altijd slim.
8: Professioneel en proper, want uw huis is heilig. Dat is een van onze glasheldere beloften. Ontdek ze allemaal op profil.be.
9: Profil. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
10: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
11: Xina.
10: Xina, ja aan je dromen.
12: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
13: Music matters. Yeah. Really.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.

0: Dat is je app gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
5: Wienerberger. Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
2: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
5: Wienerberger.
2: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
6: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
7: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
6: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
8: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
9: Van Haren, Van Haren.
8: Omdat we van schoenen houden.
10: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
11: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
10: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
12: Matters.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedemorgen. Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
6: Ons land is in eerste zin een invoerland, via de haven van Antwerpen. En in de banken is er veel controle, maar crimineel proberen met net weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
5: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Nooit eerder waren er zoveel mensen langdurig ziek in ons land. In totaal gaat het om 576.000 mensen die langer dan een jaar afwezig zijn. Dat blijkt uit cijfers van het RISIF. Het aantal stijgt wel minder snel dan gedacht. Bij werknemers onder de 65 jaar was ze zelfs al jaren niet meer zo klein. Begin dit jaar voerde de federale regering ook extra maatregelen in om langdurig zieken opnieuw aan het werk te krijgen. Ons land nam nog geen beslissing over de twee Belgen aan boord van het cruiseschip waarop het Hantavirus is vastgesteld. De Risk Management Group van Volksgezondheid zat daar gisteravond over samen, maar zonder resultaat. De twee landgenoten stellen het goed en hebben geen symptomen. Je hoort journaliste Demi van den Heden.
7: Eens dat schip zondag aankomt op Tenerife, gaat iedereen in quarantaine. Dus alle passagiers en ook de volledige bemanning. En dan zullen die twee Belgen dus ten vroegste maandag naar ons land gerepatrieerd worden. De Risk Management Group gaat dan nauwgezet medisch opvolgen. Wat dat precies inhoudt, hoe dat zal gaan, dat blijft allemaal vaag.
5: Mogelijk kiest ons land ervoor om de twee 6 weken thuis in quarantaine te houden. De Risk Management Group zit vandaag trouwens opnieuw samen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt-het-vuren eerst te hebben geschonden bij het aanvallen van een Iraanse tanker. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hooggerechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.
8: Music matters.
9: Hallo.
10: Goedemorgen.
11: Thomas en Sien.
9: Aanwezig. Alles goed, Sien?
11: Alles goed. Je zei dat toch rap gewoon zo'n vierdaagse werkweek, hè? Met 1 mei vorige week.
9: Dat is mooi, hè?
11: Vijf volle dagen.
9: Ik kom van dat soort weken eigenlijk. Maar
11: dat, goed, wel, dat
9: is
11: dat nog, wel.
9: Ja, dat is voor later, ja.
8: Music matters. Willy.
9: Het ging toch weer over dat Hantavirus. Hè. Ik zag ook dat vandaag in de krant er toch wat stress ook rond is. Zelfs Mark van Rans is erbij gehaald. Momenteel op apenpokkenmissie in Rwanda. Maar stelt ons gerust. Er is geen aanwijzing voor een wereldwijde pandemie. Dat is alweer geruststellend met dat Hanta-virus. Niets aan de Hanta. Ik dacht dat Sinu Schuimbekket het ging neergaan, maar dat is een beetje haar register van moppen. Zo flauw mogelijk, dan doet zij altijd een rolberoerte. Vind ik weer grappig dan.
11: Een goede poging.
9: Oké, we hebben nog even. Last for life, welkom bij Willy.

0: Lus for life, vrienden van Willy, ten allen tijde, maar op vrijdag dan toch net dat tikkeltje meer, want het weekend longt, vrienden. Is dat geen mooi vooruitzicht? Welkom bij Willy. Een heel goeiemorgen. Het is vrijdag 8 mei. Ik merk dat, ik zei het net ter geruststelling, dat hantavirus, dat we ons allemaal niet te veel zorgen moeten maken. Dat de grote viroloog Mark van Ranst ons geruststelt. Hij is weliswaar op apenpokkenmissie blijkbaar in Rwanda. Maar er is geen enkele aanwijzing voor een wereldwijde pandemie, zegt hij. Daar wordt meteen op gereageerd. Een tal van Willys als daar zijn, Michael. Ja, dat zei Van Ranst ook de week voor de lockdown. Dus voilà, dus hier Bruno, de laatste keer dat zij geen paniek, ging ons land in lockdown. Dus vanavond ga ik extra veel whisky drinken voor te ontsmijten.
1: Ja.
0: Goed excuus, Bruno.
1: Maar ik weet dat Zeer nog. Ja. Ik weet dat nog zo midden maart 2020, dat je voelde van er gaat vanavond dan die Nationale Veiligheidsraad iets verkondigen.
0: Ja.
1: En dat ik nog tegen mijn collega's zei, ja, het zal wellicht tot volgende week of tot binnen 2 weken zijn. Hè.
0: Ja, ja.
1: En dan was het echt maanden.
0: Tot over een half jaar.
1: Daarna pas dat je elkaar zag, dat was echt heel raar.
0: Ja. Dat was heel vreemd. Maar kijk, zover zijn we...
1: Nee.
0: Zover zijn we absoluut nog niet. Dus ja, alstublieft kan iedereen ook wachten mij als een gek paletten vol wc-papier te kopen. Dus nergens voor nodig, dank u wel. Er moet iemand gevierd worden, over Lust for Life gesproken, want de grote David Attenborough, de Britse bioloog die we natuurlijk allemaal kennen, de natuurdocumentairemaker, die wordt vandaag 100.
1: En die is echt in zeer goede gezondheid.
0: Ja, uiteraard, dat is toch wel duidelijk, ja. naar dieren loeren, ja. Is gezond.
1: En vooral, ik wil hem toch even meegeven, wat David Attenborough zelf ook altijd zegt. Iets dat superbelangrijk is.
2: If children don't grow up knowing about nature and appreciating it, they will not understand it. And if they don't understand it, they won't protect it.
0: Helemaal waar.
1: Helemaal waar en ook wel echt een mooie les voor deze stadsmeid hier aanwezig.
0: Kijk, vrienden van Willy, ja. We zijn vertrokken. Wat rust er op jouw hartje? Wat zijn de wilde plannen voor vandaag? Maar bij uitbreidingen voor het weekend. Je mag het altijd laten weten. Je weet de weg. Berichtje via de Willy-app.

0: Shopping, de nieuwe van de Strokes. Die in alle eerlijkheid misschien een klein beetje toch aan het groeien is bij mij. Zo.
1: Ja?
0: Ik ben jou aan het komen zien. In het begin dacht ik van, goh jongens, hebben we dat nu zo lang opgewacht. Maar ik ben natuurlijk een reuze fan van de Strokes. Nee. Ja, dat staat niet voor niets in mijn top 3 van de Willy album 500 nu al. Maar ja, ik was niet direct kapot, man. Oh, nee. Kijk.
1: Het wordt beter. Het is een groeier,
0: ik voel het. We hadden gevraagd naar de wilde plannen van de Willys. En dan krijg je de wilde plannen natuurlijk. Bijvoorbeeld Lena, die had een prachtig plan. Die was onderweg naar de fitness. Maar ze staat dus nu te koekloeren. / ter verduidelijking vermoed ik. Wachten. wij stappen koekloeren, Lena. Geen probleem. Voor een open brug, en route. Bijgevolg heeft ze nu goesting om terug in de bedstee te gaan liggen. Dat snap ik wel.
1: Dus ik vind dat echt de waanzin. Ik weet dat wij natuurlijk ook altijd zeer vroeg opstaan en dat mensen dat al gek vinden. Maar het is mij werkelijk nog nooit één keer in mijn leven gelukt om vroeger op te staan om eerst te gaan sporten.
0: Ja.
1: Ook niet als ik vroeger later moest opstaan. Hè. Dat lukt mij gewoon niet. Ik vind het onmogelijk. Ja.
0: Dat is nogthans the way to do it.
1: Want
0: tegen 's avonds is het dan weer een ganz ander verhaal. Hè.
1: Ja, dan doe ik het ook niet.
0: Dat is het helemaal al niet. Dus Lena, kom aan. Vasthouden.
1: Come
0: vasthouden.
1: Lena.
0: We staan als een tweekoppig team achter jou. Straks nog even passeren bij Dierendonk, zegt Bjorn in Kokzijde. We gaan op weekend in de pannen. # Willypaté. Bjorn, Willypaté, overheerlijke paté, maar ook geen eindeloze vervaldaad. Maar ik zou die niet meer kopen. Ik denk niet dat je hem daar nog gaat vinden. Dat zou heel raar zijn. Ja. Maar dat is al niet te min een prettig weekend gewenst. Caroline gaat naar Cirkel in Leuven. Ik dacht, je zal wel weten wat dat is.
1: Ja, circusfestival in Leuven. Heel plezant. Heel plezant.
0: Doe je niet mee, want je bent toch ook van rit en met ballen en met kegels.
1: Meestal per ongeluk en niet...
0: Ja.
1: Niet als ik het moet doen.
0: Okay.
1: Enfin, het is wel een belangrijk weekend, ook voor de moedertjes onder ons, want het is natuurlijk een moederdag.
0: Jij bent echt een moedertjes. Ja. Mocht ik dat zeggen? Ik ging op de brand.
1: Weet ik,
0: de moemoekes.
1: Dat heb ik niet gezegd.
0: Ik zeg moedertjes.
1: De moedertjes. En ik zeg dit zonder enige ondertoon, meen ik serieus. Ja. Ik ben heel benieuwd naar wat mijn dochter heeft geknutseld dit jaar. Ze zit tenslotte al in het tweede leerjaar, dus dat is al wel iets tofs, denk ik. Dat is niet meer zoals in de kleuterklas.
0: Ja.
1: Maar het baart me wel een heel klein beetje zorgen dat ze gisteren vroeg om een zak in haar boekentas te steken om dan dat cadeau te vervoeren. Maar nog niet weten wat het is.
0: Ja.
1: Dus ik haalde een aantal zakken boven en toen had nee, te klein.
0: Oei.
1: Te klein.
0: Ah, ja.
1: Te klein.
0: Het gaat zijn.
1: Weet je welke zak ze nu mee heeft?
0: Nee.
1: Zo'n grote blauwe IKEA-zak.
0: Oei, amai.
1: Je kent de zak, hè?
0: Ja. Binnenkort op Vinted. Ja. Nee, okay.
1: Dus ik ben heel benieuwd.
0: Okay. Denk aan de moeders, inderdaad, belangrijk. Ik ging iets geniaal zeggen, maar ben het werk vergeten.
1: Het zal
0: maar nee, inderdaad, doet het mij aan denken. Joko, die is hier, zonder dat we het in de smiezen hebben, zich aan binnenwurmen bij Willy, hè? Die is hier een glansrol aan het vertolken. Ik weet niet of er Willys zijn die het al gehoord hebben.
1: Niet door mij alleszins. Ik heb er niets mee te maken.
0: Nee, het is via management. Het is via management. Maar die zit hier helemaal aan het overpakken. Ik zat, mag ik het straks eens laten horen?
1: Je mag het laten horen.
0: Okay, dat is goed. Tot slot misschien ook nog de plannen van... wie was het? Ah, Dieter. Plannen vandaag. Werken onder Jew. Ja, ook goed. Even werken. En dan, hopla, weekend in. We moeten een keer één niet zeggen. Het zal nog niet zijn. Allee, Snoopy Snacks. Everybody call it the robbery. Het is wat eerder Scooby dan Snoopy. Dit zijn Fun Loving Criminals. Goedemorgen.

fuck it up lips and a wink that I found cute.

0: Boobies Next van Fun Loving Criminals. De Willy 500 van de Willy album 500 komt er opnieuw aan. Ik kan daar volop voor stemmen. Sien had gisteren een geniale manier om mij voor één keer eens helemaal ruim op tijd te dwingen tot het vormen van een top 3. Dat is altijd een heel moeilijke procedure. Dat is mijn eigen schuld. Dus door de werking van mijn brein, zal ik maar zeggen. Maar kijk, ik heb een prachtige top 3 zo gevonden. En kijk, dan krijg ik nu een berichtje van de top 3 die bijvoorbeeld Roel heeft doorgestuurd. En ja, top 5 zelfs. Ja. En daar zie ik Moon Safari staan.
1: Ja. Ik weet het, ja, dat had ik er niet tussen gezet.
0: Nee, maar dat is niet erg, niet erg. Ja. Maar nu denk ik ook van, die moet er eigenlijk ook wel in, natuurlijk. Hè. Maar goed, dit terzijde. Zal ik straks eens laten horen op welke manier Yoko, jouw dochter, hier op slinkse wijze Willy aan het overnemen is?
1: Dat is heel goed. Okay.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
5: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten... Eigenlijk alles van Boniplant.
4: Voorwaarden op koolruit.be. Koolruit, laagste prijzen.
6: Koop nu bij jouw prik en tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik en tik, uw drankenspecialist.
7: Thomas en Sien.

0: bijna 7:30 worden. De Stupid Girl van Garbage.
1: Music matters.
0: Yeah. Willy. Ik heb een grote sympathie voor alle dialecten uit ons land. Maar het valt me wel op, dus als er één dialect is waarin echt ook wordt gecommuniceerd via de Willy-app.
2: Ja, je bedoelt fonetisch uitgeschreven.
0: Fonetisch uitgeschreven, ja. Dan is het toch heel vaak West-Vlaams. Ja, dus Christophe heeft er zich aan gewaagd nu. Ik probeer dat te doen, ben natuurlijk een Oost-Vlaming. Waarom moet iedereen nu wok die deuren, nu wok deur die bussen hier in Antwerpen, te weer gezellig. Voilà.
2: Ik weet het ook niet, Christophe.
0: Prettige dag.

0: Waarom moet iedereen nu ook door die bussen hier in Antwerpen? Te weer gezellig. Het wordt al beter, vind ik.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Als iedereen in zijn eigen dialect en elk vogeltje zoals het gebekt is met ons communiceert via de Willy App, dan hebben we ook weer een bijzondere dag. Maar goed, dit alles terzijde. We hoorden een van de favoriete artiesten van Sien in een van de mooiste liedjes ooit gemaakt. Van Bon Iver.
1: Ik zou het niet beter kunnen zeggen.
0: Voilà, dat is zo. En dat is oké, hè, want de nieuwe generatie, dat is de toekomst. Maar het is overduidelijk, als er iemand is die er op lepenwijze Willy aan het overnemen is, dan is het wel Yoko, de dochter van Sien.
1: En ik heb daar niks mee te maken.
0: Nee. Dat is via haar management gegaan. Bij
1: Oosterlink.
0: Bij Oosterlink heeft dat geregeld. Okay.
1: Dus volgende week, dinsdagavond, is er iets heel bijzonders te doen in H-concerts in Gent.
0: Ja.
1: En Wim wou daar graag een extra draai aan geven. En die heeft dat gedaan samen met Yoko.
0: Yoko legt het eigenlijk prima uit. Ja. Dus goed opletten. Dit is een belangrijke mededeling van Yoko.
2: Hallo allemaal. Luister zeker naar Wim Oosterlink, zijn programma Opinie. Want hij gaat tickets weggeven. Voor een kinderconcert van Channel Zero. Dat is een metalgroep, maar die hebben toch super toffe liedjes. Dinsdag zeker goed luisteren, hè? Is het goed?
3: Willy.
2: Muziek is kei belangrijk.
0: Ja, schitterend, hè?
1: Zeker dat laatste.
0: Het is een metalgroep, maar toch maken die leuke liedjes.
1: Ja? Het is belangrijk om erbij te zeggen, hè?
0: Ja. Zeer mooi. En muziek is kei belangrijk.
1: Muziek is kei belangrijk.
0: Heel mooi.
1: Misschien moet dat als een nieuwe baseline worden.
0: Ja?
1: Muziek is kei belangrijk.
0: Muziek is kei belangrijk. Ja. Lekker bekken. Ja. Goed.
1: Wel, over naar echt muziek dan. Hè.
0: Ah, ja, okay.
1: Want dat is kei belangrijk, toch?
0: Dat is zeker. Ja, ze willen mensen die nu al thermo sturen, dat is ruim op tijd. Maar ja, het mag. Het kan geen kwaad. Eerst op

0: the kids and there will be no next time.
1: Ik vind dat het nu wel tijd is om thermos te sturen. Je mag rustig aan beginnen. We spelen zo meteen na Danny Blue en na Mumford & Sons. Dit zijn Tears en daarna Woman.

0: dat zou meer mijn soort van Mumford & Sons song.
1: Ah, dan moet je het album Delta uit 2018 nog eens opzetten. Daarop staat dit nummer. I can't read your mind, no, I'm
0: trying all the time. Ik vind het een mooi sfeertje. There's something I don't know, I can see it in your eyes. En wordt iets minder op de huifkar gehobbeld ook. Leuk. As the night ascends,
1: all will slow again. Doen ze ook echt niet heel de tijd,
0: krijg je
1: hoor.
0: Weer die blikken, echt waar, man. I am left in awe of the woman I adore. Maar toch vaak wel, hè? Dat is oké, hè? Dat is allemaal oké. Oké. De thermos dus. Heel veel mensen hebben al de vlucht vooruitgenomen. En nu al thermos gezwierd via de Willy app. Dus het betekent niet dat je daar enig voordeel bij hebt. Maar dat is wel vlijtig. Ja. Dikke duim daarvoor. Betekent, als je nog niet hebt gedaan, je hebt nog evenveel kans. Gewoon thermos sturen naar de Willy app. Zometeen spelen we het razend spannende thermosspel van Willy.
1: Dat is voor na The Killers en Spaceman.
2: Nu bij Maxito.
3: Hallo!
2: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxito, alles voor je dier. In de winkel en op maxito.be.
4: Crazy Deals!
5: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
6: Amai, dat is echt wel zot.
5: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
6: Is dat ook open op Hemelvaart?
5: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
7: Het is mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu trendy ballerina's al vanaf €14,99. Van Haren, Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
8: Thomas en Sien.

0: had graag de thermos, of toch de kans om een thermos te winnen, aan Stijn gegeven. Die had specifiek gevraagd van ik wil een thermos en als het kan enigszins met een dafalgan erin. Maar hij heeft het niet gehaald. Dat is duidelijk, want we hebben gebeld en dan de telefoon zelfs niet meer op. Dus ja, spijtig. Eén luisteraar minder. Niks aan te doen. Spaceman van The Killers.
1: Het zijn wel Jona en Koen die vandaag spelen. Goedemorgen, Jona.
2: Goedemorgen.
1: Oh, jij klinkt niet alsof je nood hebt aan een paracetamol.
2: Nee. Ik ben heel blij en enthousiast dat ik eens uitgekozen ben om mee te spelen.
0: Gewoon, Jona, je klinkt zo fris en monter op een vrijdag. Dat is heel fijn. Je speelt
2: maar zo zie ik er niet uit, hoor. Maar goed.
0: Het is zonder radio, beeld. Het is radio. Ja. We moeten ons eens moeten zien. Enfin, mij. Sorry.
1: Mij ook.
0: Hallo, Koen.
3: Ja, hallo.
0: Ben je van de frisse in het ochtendgloren? Ben je wakker en monter en zo?
3: Ja, ik heb al een klein fietstochtje achter de rug. Dus ik ben net aangekomen op mijn werk. Dus
0: Perfect begin van de vrijdag. Maar goed, nu wel heel belangrijk op concentratie. Want je kan een thermos winnen. Tenminste, als je kan raden welke band of artiest nog niet echt wakker is. Als je denkt te weten, meteen je eigen naam roepen. Dat is heel belangrijk. Is juist, dan win je de thermos. Is verkeerd, gaat hij naar de tegenpartij. En de verliezer, die wint een pet. En iets roepen is sowieso altijd beter dan niets roepen. Want anders wint geen van beide iets. Is het goed?
3: Oei.
0: Zo gaat dat, jongens. Beenharde realiteit. Goed, Jona en Koen, zijn jullie er klaar voor?
3: Ja.
0: Dit is vandaag de opgave.
3: Koen.
1: Het is een goede week. Het is allemaal zo snelle kandidaten.
0: Iedereen is bij de pinken.
1: Koen, wie heb je gehoord?
3: Ja, ik heb Noordkaap gehoord, denk ik, met Druk in Leuven.
1: Oh, met titelen.
2: Ja,
1: dat
2: heb jij.
0: Ja, het wordt hier al bevestigd door Jona.
1: Ja.
0: En wij kunnen dat ook bevestigen.
4: Het is weer Druk in Leuven.
0: Onze vriend Meuris. Van Meuris hier natuurlijk en van Noordkaap. En dat betekent dat Koen de thermos wint vandaag. Gefeliciteerd, Koen.
3: Dank u wel, super.
0: Veel plezier ermee. Jana, ik hoop dat je blij bent met de pet.
2: Zeker.
0: Kijk, voilà. Iedereen tevreden. Wat een dag, jongens. Dag, Jana. Dag, Koen.
2: Dag, salut.
3: Dag, salutjes.
0: Fijne vrijdag.

Anouska was nog niet wakker en dat is nogthans een gewoonte niet, althans zeker niet van de frontman, want die moet je met een voorhamer stil krijgen. Onze Stijn Meuris van Meurissie. Goed, ja, ons hart is toch wel ook een beetje uit. Mijn het toch in elk geval bij Ismaël. Die had er net al een foto gestuurd van een brug die hem de weg naar zijn werk versperde. Hij heeft daar echt ruim 10 minuten gestaan. Zot aan het worden. Ah, ze is aan het zakken. Hoera. Vervolgens, een kilometer verder, weer een boot. Weer een brug. Sterkte, Ismaël.

0: Selling the drama van live, zo meteen het nieuws van 8 en daarna nog 2 uur samen ochtendshow. Heel veel zin in, tot zo.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
1: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
3: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 8 uur.
4: Goedemorgen. Ons land slaagt er niet in om misdaadgeld in beslag te nemen. Volgens een Brits rapport gaat het om minstens 10 miljard euro. Nochtans zet ons land wel sterk in op drugs en daders, maar het crimineel geld blijft in omloop. Journalist Jeffrey Dujardin.
5: Ons land is in eerste zin een invoerland, via de haven van Antwerpen. En binnen de banken is er veel controle, maar crimineel proberen met net weg te blijven. En daarbij gebruiken ze voornamelijk cash, stroommannen, malafide handelszaken of andere systemen om zo eigenlijk hun geld wit te wassen.
4: Vorig jaar nam de politie 195 miljoen euro aan crimineel geld in beslag. Ons land zou volgens de onderzoekers meer moeten inzetten op controles in luchthavens en havens. Een duizendtal Palestijnen met een visum voor ons land zit vast in Gaza. Dat schrijft de Standaard op basis van cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging. Maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. De pleisteractie van Rode Kruis Vlaanderen heeft meer dan 4 miljoen euro opgeleverd. Dat maakte de organisatie zelf bekend. In totaal zijn er zo'n 414 pleisters verkocht en dat is een record. Je hoort Vincent Verbeke van Rode Kruis Vlaanderen.
6: De middelen van de pleisteractie gaan integraal naar de lokale afdelingen, naar onze meer dan 13.000 vrijwilligers. En zij gebruiken die eigenlijk zelf voor een lokale werking. Dat zal ook lokale accenten kennen. Bij de ene afdeling is dat nog een grotere focus op die gratis EHBO. Bij een andere afdeling gaat dat bijvoorbeeld een grotere focus zijn op de ambulancewerking.
4: In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. De VS en Iran hebben elkaar vannacht beschoten bij de zeestraat van Hormuz in het Midden-Oosten. De VS meldt verschillende aanvallen op schepen. Iran beschuldigt de VS er dan weer van om het staakt het vuren eerst te hebben geschonden met schoten op een Iraanse tanker. Intussen roept Amerikaans president Trump Iran opnieuw op om snel een deal te sluiten. De VS deed een voorstel, Iran reageerde nog niet. De wereldwijde Amerikaanse importheffingen van 10% zijn onwettig. Dat zegt een Amerikaanse rechtbank na een klacht van 3 bedrijven. De rechtbank vraagt de Amerikaanse regering ook om alle invoerkosten terug te betalen. Amerikaans president Trump voerde de heffingen in nadat het Hoge Rechtshof eerder dit jaar zijn importheffingen al onwettig verklaarde. Mogelijk zullen nu ook andere bedrijven de extra heffingen aanvechten. En de voetbalfinales in de Europese competities zijn bekend. In de Europa League neemt het Engelse Aston Villa het op tegen het Duitse Freiburg. In de finale van de Conference League speelt het Spaanse Rayo Vallecano tegen het Engelse Crystal Palace. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. Daarna frisser en wisselvallig.
3: Music matters.
7: Het is vrijdag, vrienden.
8: Thomas en Sien.
7: Tot ons groot jolijt.
0: Alsof het de normaalste zaak van de wereld is, zei je net tegen mij. Zeg, Sien, ik weet waarom dat er onlangs 2 naakte fietsers in Gierle rondreden.
7: Ja, ik heb mijn
0: bronnen.
7: Ik
0: weet niet waar je het over hebt.
7: Ik heb mijn bronnen. Gierle beeft nog altijd. Enfin ja, dus op 12 april waren ze in Gierle getuigen van 2 poedelnaakte figuren die rond de kerk van Gierle aan het koersen waren.
0: Het is bijna een maand geleden en dat houdt jou dus al een maand bezig.
7: Ja, en nu is daar duidelijkheid over.
0: Oké.

0: bizarste einde ooit van een song, hè, blijft zo. Paranoid Android van Radiohead.
1: Ja, en ook de plaat dat, die op zijn zachtst gezegd Willy Album 500 materiaal is natuurlijk.
0: Natuurlijk.
1: Ja. Paranoid Android van Radiohead. Goedemorgen, het is vrijdag, vrienden van Willy. Ik had het er net al over. Het heeft enige tijd gevergd om het een plek te geven. Dat is dus duidelijk. En ook wat onderzoek wellicht. Maar er is, we kunnen opgelucht ademhalen, nu een verklaring voor de poedelnaakte figuren die op 12 april jongstleden op een velootje poedelnaakt dus rond de kerktoren van Gierle waren aan het koersen.
0: Je hebt de lokale krant gelezen?
1: Het stond vandaag in de gazet. Ja, wel, ja, dus het betreft hier Niels Borgmans. Ja. Ik heb gewoon met toenaam en al. En zijn eigenlijk al even blote kameraad. Die hadden 7 jaar geleden aan een vriendengroep beloofd poedelnaakt dus rond de kerk te fietsen als Wout van Aert ooit Parijs-Roubaix zou winnen.
0: Dat deed hij toch, hè?
1: En dat heeft hij nu gedaan.
0: Ja.
1: Voilà, deze editie was het eindelijk zover, meteen na zijn overwinning. Ook goed gezien. Toen iedereen nog eigenlijk nog aan het navieren was, nog voor de afloop van de koers zelf, zijn ze een belofte nagekomen. Slim gezien. Tegen dat ze 2 rondjes bezig waren, stond wel het hele dorp ook gewoon buiten, dat wel. Maar ze zijn een belofte nagekomen. Hulde aan de helden van Gierle dan. Ja, dat is het hardste nieuws dat ik u kan melden eigenlijk. Ik weet niet of je nog overgeraakt.
0: Ik heb een weekendplan specifiek voor jou, denk ik.
1: Dat weekendplan voor mij?
0: Is iets minder iets voor mij.
1: Oké, okay. Nu ben ik benieuwd.
0: In Mazeik is wel heel veel ver voor jou, hè, Mazeik.
1: Als het echt de moeite is het mij eten?
0: Ik denk wel dat je iets kan bestellen. Ah, ja, het gaat over een BK, een Belgisch kampioenschap.
1: Ja.
0: Het Belgisch kampioenschap steentjes ketsen.
1: Ah ja, ja.
0: Ja. Ja. Dus dat vindt dit weekend plaats in de Maasvallei in Mazeik. Eerste keer ooit een Belgisch kampioenschap. En de winnaar die mag dan naar het WK in Schotland.
1: Dat is fantastisch. Ja. Ja. Kan je daar ook niet aan weerstaan? Of is dat zo echt een mannendingetje?
0: Bij mij, ja, ik kan het gewoon niet. Bij mij is het echt zo plons.
1: Ja, oké. Okay, dus maar, je hebt wat dat betreft geen talent. Dan. Nee, geen probleem. Kan gebeuren.
0: Wat andere dingen betreft ook.
1: Ja, maar
0: niet altijd.
1: Waar, maar ik merk het ook wel dat dus op een of andere manier wel. Allee, we mogen niet zo in man-vrouw, maar het is toch meer iets wat mannen geneigd zijn om te gaan doen.
0: Ja, het begint natuurlijk al met de juiste steen te zoeken.
1: Keitje, strand, juiste steen, niet te groot, niet te klein, uiteraard plat genoeg en dan de houding. En, oh ja, post, dat had
0: je was al mee. Bezig.
1: Ik was al bezig, ik had het hier al voor.
0: En hoe denk je dat de winnaar wordt bepaald? Wie wint dat?
1: Ah, wel, ik denk dat degene die het meeste kaatjes over het water en het verste doet, dat die dan wint. Nee?
0: Beginnersfout,
1: okay.
0: Dat is wat iedereen denkt.
1: Ja. Nee.
0: Maar het is gewoon degene die de verste afstand aflegt. Ja. En vanaf dat je steen dus 2 keer, tjak, heeft geketst op het water,
1: keur ze het goed.
0: Is het al een correcte worp. Dus natuurlijk niet gooien en dan plons, dat telt niet natuurlijk.
1: Nee. Het moet minimum 1 keer kaatsen.
0: Ja, 2 keer. Hè. Flop, flop.
1: Uiteraard. Ja. 2 keer en dan...
0: En vanaf dan telt de worp.
1: Geniaal. Ja. Fantastisch. Moeten we eens een kampioenschapje rond organiseren met de wielies.
0: Ja, als wij ooit nog eens naar dat chalet gaan, dat weet ik natuurlijk niet, maar daar zo in de Ardennen lijkt me wel, wel iets tof.
1: Op zo'n een grillig bergrivier lijkt me wel een extra uit alterrein keitjes ketsen.
0: Ja. Voilà.
1: Schitterend plan. Willy. De mountainbike versie van het keitjes ketsen. Zoiets, dacht ik. Bon. Straks meer zicht op wat we van het weer mogen verwachten. Is altijd wel prettig op een vrijdag en bij uitbreiding voor het nakende weekend. En weet ik veel, de communies en al de shit. Eerst Bill Withers, Lovely Day. Nu

0: Lovely Day van Bill Withers. Dan denk ik toch ook wel een beetje, Bill, dat zullen wij wel bepalen. En bij uitbreiding de Weerwilly natuurlijk. Want
1: de Weerwilly.
0: Veel hangt toch altijd weer af van wat voor weer we mogen verwachten op een vrijdag en bij uitbreiding het weekend. Goedemorgen, dag Frank.
2: Goedemorgen.
0: Wordt het een lovely day?
2: Goh, dat moet je natuurlijk wel een beetje zelf invullen natuurlijk. Hè.
3: Plezier maak je zelf, hè, Thomas.
2: Ja, dat is ook zo. Ja. Bedoel, ja. Het is niet omdat het bewolkt is of dat het regent. Ja, dat kan je nog altijd een lovely day hebben.
0: Zeker.
2: Maar wat het weer zelf betreft, ja oké, het is op dit moment weliswaar op veel plaatsen bewolkt. Er zijn ook weer modellen die suggereren dat in de loop van de dag daar toch een buitje kan uitvallen. Al denk ik dat dat best gaat meevallen. En we hebben ook een paar regio's waar het zonnig is. In het westen, bijvoorbeeld het westen deel van West-Vlaanderen. Daar is het zonnig op dit moment. En anderzijds ook helemaal in het zuidoosten van ons land, dus de regio Virton, daar zijn wat gaten in het wolkendek. Nu, de verwachting is dat de convectie wat op gang gaat komen, dus dat wolkendek dat kan wel wat breken. Dus hier en daar kunnen we eventjes wel nog wat zon krijgen. Maar vooral in de loop van de namiddag raakt het dan toch meestal zwaar bewolkt door de vele stapelwolken die dan ontwikkeld zijn. Met temperaturen die wel redelijk goed zijn. Ten opzichte van gisteren boeken we 2 graden winst, dus 18, 19 graden wordt het maximaal vandaag.
0: Oké. Ik zie hier nu net, ik was even in de war. Morgen is er de coastal walk van Knokken naar de Pannen. Dat heeft Tim ons laten weten. De Nornelis van Joe doet ook mee. Hopelijk zwijgt hij. Dus eigenlijk een beetje benieuwd wat voor weer aan de kust daar is voorzien.
2: Ja, ik bedoel, uiteindelijk gaat het daar perfect weer zijn om te wandelen. Hè? Ik bedoel, het gaat daar volop zonnig zijn. In het binnenland krijgen we wel stapelwolken, maar die gaan dus in principe op het strand niet aanwezig zijn. En het is van Knokken naar de Pannen, zeg je?
0: Ah, ja, dat wordt mij hier gemeld, hè? Ja, door Tim.
2: Daar staat er ook nog eens een wind in de rug.
0: Schitterend.
2: Dus, ja. Fantastisch.
0: Aan de gang kunnen gaan, Tim. Gaat echt perfect.
2: Mm-hmm. Dat is een feit, ja. Dus morgen een mooie dag overal dus, maar in het binnenland dus die stapelwolken die tot ontwikkeling komen. Qua temperaturen zitten we op 21 graden in het binnenland, aan de kust wel wat frisser. Maar als je een beetje stevig doorbehandelt, dan heb je snel warm, hè. 15 graden is dan de temperatuur. En dan zondag een beetje een tweedeling. En wij zitten aan de goede kant, het wij bedoel ik dan Vlaanderen. Hè. Dus ten noorden van de taalgrens blijft het droog, hè, dus met wat zon. Ten zuiden van de taalgrens, dus niet alleen in Ardennen, maar ook de provincie Henegouw bijvoorbeeld, daar gaan er buien tot ontwikkeling komen. Dus daar wordt het uiteindelijk in de loop van de dag wisselvallig en er kunnen zelfs een paar stevige buien zijn. Dus dat verschil is er zondag wel. 13 graden wordt het aan zee. In binnenland gaan we richting 15 in het westen tot 20 in het centrum en oosten van het land op zondag.
0: Oké,
3: dan misschien al naar volgende week kijken of doen we dat maandag?
0: Laten we dat maandag doen. Ja, we gaan dat maandag doen. We gaan dat maandag doen.
2: Het is niet direct goed nieuws. Dus.
0: Het kan nog keren dan, Frank.
3: Ja,
0: dan gaan we gewoon het weekend zonder zorgen induiken. Ja. Ik hoop voor jou hetzelfde. Dat is
2: een goed idee.
0: Dank je wel. Fijn weekend, Frank.
2: Jullie ook, hè.
0: Ja, dag.
1: De Weerwilly.
0: Ik was hier even in de war, want we hebben dus groeit een plan om eens keitjesketsen te doen. En Stijn wijst er mij op van misschien eerst uw trouwring uit doen dan, Thomas.
3: Heb je hem nog?
0: Ja, nu nog wel.

0: 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister vanaf 18 mei naar de Willy Album 500 en win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.
1: Festival Parel Westrock pakt ook dit jaar weer flink uit met een duizelingwekkende affiche. Met onder meer The Wombats, Shame, Davina Michelle, Sonjeu, Gavin James, Naft, Channel Zero, Steen, Nicky Romero, Deus en vaste gast Herman Brusselmans. Westrock. Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei in de middeleeuwse vestingstad Hulst. Net over de grens. Tickets via westrock.be.

0: Dat is je opgegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Thomas en Sien.

0: Sidi, je kent mij. Ik sta voor een duidelijke, open en heldere, en vooral laagdrempelige communicatie natuurlijk. Maar soms twijfel ik daar ook aan. Zeker als ik het bericht van Geert hier nu ook zie. Die heeft het volgende bericht gestuurd. Dag Thomas, dag Sien. Pas op, want het is belangrijk nieuws hoor. Dus wat zeg ik? Even, omdat we daar toch misschien beter rekening mee houden. Dus Thomas en Sien. Vanuit sommige camera-standpunten, want hier hangen ook camera's natuurlijk, lijkt het alsof jullie beiden een roze pet dragen. Puntje, puntje, puntje. Maar een andere camerahoek vertelt dat dit bij Thomas niet het geval is. Dus, je bedoelt omdat ik permanent een vleeskleurige pet draag zonder klep, Geert. Is dat de communicatie? Dus...
1: Maar je zei net, we moeten daar rekening mee houden, maar wat kan ik daaraan doen?
0: Ja, en wat kan ik daaraan doen? Ja. Ah. Goed. Het is vrijdag, de sfeer is lekker los en laagdrempelig, laat dat duidelijk zijn. En er moet ook iemand grondig gevierd worden.
1: Het is vooral een album dat we vieren vandaag. Ja. Het debuutalbum van Sum 41, All Killer, No Filler, wordt 15 jaar vandaag. Ik dacht dat dat al ouder was, dat album.
0: All Killer, No Filler, dat is echt ook wauw.
1: Maar weet je waarom ze...
0: Ja, ik had me wel voorstellen dat het allemaal topsongs zijn, dat er geen brol tussen zit.
1: Inderdaad.
0: Ah ja.
1: Dat was hun opzet.
0: Ik dacht ook niet dat het iets met de schoonheidszorg of zo had.
1: Nee.
0: Ja, oké.
1: Dat is waarom ze dat album zo hebben genoemd.
0: Dacht het ook.
1: Maar ik dacht dus dat het ouder was. Het kwam uit in 2001. Ik dacht dat het ouder was omdat ze dus hun afscheid hebben aangekondigd vorig jaar, Sum 41.
0: Juist.
1: Ik denk ondertussen dat hun tournee is afgerond ook zelfs.
0: Oké, dus echt afgelopen met Sum 41. Maar goed,
1: Maar ze zeiden wel, Derek, de frontman, zei wel van ik wil op een hoogtepunt stoppen en het is tijd voor andere dingen.
0: Verstandig.
1: Snap ik, inderdaad. Maar weet je ook waarom de band destijds Sum 41
0: is genoemd? Nee. Ik heb het gevoel dat ik het mij gaat vertellen ook. Zeg eens.
1: Nee, ik weet het niet. Nee, jawel.
0: Oké.
1: Dat is eigenlijk ook een beetje suf.
0: Ja.
1: Dus ze hebben de band opgericht op een mooie zomerdag. En als ze dan op de kalender keken, zagen ze... Ah, het is de 41ste dag van de summer...
0: Oh, amai, ik dacht van, hier komt iets suf. Maar dit is nog suffer dan ik dacht. Dit is ongelooflijk. Wauw.
1: Je had het Sum 41. Niet geweten eigenlijk.
0: Maar het maakt niet uit.
1: Ik ook.
0: Ja. Maakt me echt totaal niet. Maar dit is inderdaad heel suf. Wauw. Ja.
1: Maar er staan wel fantastische songs op. In Too Deep bijvoorbeeld stond op dat album. Ik ken het ook vanuit mijn jeugd.
0: Ja.
1: Want ik vocht telkens een soort van battle uit met mijn zus die onwaarschijnlijke fan was van Sum 41.
0: Ja, en van de punk allemaal.
1: Ja. En we hadden elk voor onze communie zo een stereoketen gekregen. Wat gebeurde in die tijd.
0: Ja, zeker.
1: En dan was het toch altijd zo... In je kamer zo, toch je eigen muziek altijd iets luider zetten.
0: Ja. En laten we raden, zij won boven de viool en de doedelzak die jij...
1: Met Sum 41, natuurlijk. Ja.
0: En dan wat luisterde jij toen? Want ik zeg nu, de viool en de doedelzak, wat dat was.
1: Maar misschien, ik ga eerlijk zijn, in 2001 zal dat vooral de Spice Girls en consorten zijn
0: dacht
1: geweest.
0: Dacht het al, ja.
1: En Avril Lavigne, die dingen.
0: En terecht, hè.
1: Ja,
0: en huilen op het kussen.
1: Maar dus ik heb vooral veel Sum 41 gehoord in mijn jeugd.
0: Door jouw zus...
1: Ja.

0: niet erg zien. Het heeft geen probleem. Sum 41 in too deep. Er moet iets rechtgezet worden, Sien, maar als je het wil doen, is nu wel echt de gelegenheid, denk ik.
1: Ik had per ongeluk verkeerd geteld, ja. Het album is 25 jaar oud, niet 15.
0: Nee.
1: Ja.
0: Dat is totaal niet.
1: Ja, ik schaam me daar wel een beetje voor.
0: Ja,
1: het
0: is echt,
1: sorry.
0: Echt niet nodig.

0: kan toch geen toeval zijn? Hè? Ik heb net een bun met kip genomen, omdat ik daar toevallig zin in heb. En ik bedraai net Kids with Buns. Toch wel fantastisch eigenlijk.
1: Wanneer heb je geen bun?
0: Dus eigenlijk wel. Dadelijk het echt goede nieuws van onze specialist ter zake Freek Braakman. De goed nieuws, Willy. Dus voor zometeen.
2: Willy. Nu bij Maxizo.
3: Hallo.
2: 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
4: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
4: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
8: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
7: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
9: Amai, het is echt eenvoudig.
7: Doen we wel. Argenta.
10: Zo simpel kan het zijn.
11: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
12: Gelukzakken?
11: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
12: Ah, chansaars.
11: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
13: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Altijd verfrissend.
3: Richie. Met de superplusdeals van Delhaize gaan we toasten.
4: Chin chin.
3: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
4: Knalprijs.
3: Besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
6: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
5: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
7: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Thomas en Sien.

0: Echt, dat was gigantisch opzwevende deun. Bohemian Like You van Dandy Warhols. Ja, ruim kwart voor negen.
1: De Goed Nieuws, Willy.
2: Dat komt op vrijdag toch altijd net iets harder binnen, vind ik wel.
0: Het goede nieuws.
2: Ja, gewoon omdat vrijdag sowieso al zo van een uitgelaten dag is.
0: Ja, het is waar.
2: Dus heel benieuwd, Freek, wat je voor ons hebt vandaag.
3: Ja, iets om mee te nemen, iets om over na te denken voor het weekend misschien toch wel.
2: Ik viel bijna van mijn stoel nu al. En ik heb het nieuws toch niet gehoord.
0: Dat het goede nieuws moet nog komen. Dat was al zo hilarisch. Ja.
3: Zeg, jullie weten denk ik van mij, ik ben een mens die wel ontroerd kan worden door kunst. Ja. Op vele wijzen.
0: En dat is waarom we jou graag zien ook, hè? Laat dat duidelijk zijn.
3: Voilà, ja. Exact. En ik kan nog ontroerder raken wanneer er kunst opduikt in de actualiteit, in de realiteit. Ik bedoel daarmee dat er zich dingen voordoen die je kan bekijken als kunst. Of die een kunstenaar ooit al zo bekeken heeft. Het klinkt allemaal alsof ik paddenstoelen heb gegeten.
0: Ja, maar dat is dat kan.
3: Maar iedereen kent denk ik wel het beeld van Pieter Bruegel van de parabel der blinden. Hè? Die zes blinde mannen op die schilderij die elkaar leiden, maar zijn allemaal blind. De voorste sukkelt in de gracht en de rest gaat erachteraan.
0: We doen allebei nu alsof het ons perfect voor de geest kunnen halen, maar je hebt het zo mooi omschreven.
3: De lamme leidt de blinde. Ja. Ken je dat niet? Dat is zo, de blinde leidt de lamme, dus er zijn een aantal mannen en die met de handen op elkaar schouders en de voorste ziet ook niks, maar die loopt dus recht zijn ongeluk in en de rest denkt, we zijn veilig, we volgen, maar die duiken gewoon mee de ondergrond in.
0: Mooie parabel eigenlijk, ja.
3: Voilà, de parabel der blinden is dat. Er komt ook nog op andere schilderijen van Bruegel terug. Ja. Maar goed, in elk geval, wat heeft er zich deze week afgespeeld in Duitsland? Een echtpaar is daar op een dagtripje gegaan met de auto, Ursula en haar man. Ja. Maar Ursula en haar man, laat ons zeggen senioren, we zouden dat vroeger bejaarden hebben genoemd. Ja.
0: Maar nu doe je het ook nog wel een keer voor de zekerheid.
3: Voilà, en Ursula, het probleem, Ursula is blind en zit eigenlijk ook nog eens in een rolstoel, dus is niet zo heel mobiel.
0: En dus zij zat niet aan het stuur, neem ik aan.
3: Maar goed, misschien had ze het beter wel gedaan, want haar man zat achter het stuur, maar man die was toch verdergaand dement dan de rest van de wereld had ingeschat. Enfin, die waren op trip met z'n tweeën, ze hadden dan toch gekozen om de man te laten rijden. Dat is ergens geëindigd op een veldweg naast een rivier. Oei. Die auto zat er een beetje vast en die man die is uitgestapt en die heeft gedacht, ik ga hulp zoeken, want Ursula die ging niet vinden uiteraard. En de man is gaan zoeken, heeft hulp gevonden, maar tegen dat hij hulp gevonden had, was hij eigenlijk vergeten wat hij daar kon doen. Ja, zelfs. En dat was dinsdagavond,
0: Komt er... Er is een happy end in de making, voel ik.
3: Er komt altijd, Thomas. Okay. Zeker op vrijdag een happy end. Ja. Thomas, het heeft even geduurd. Het heeft 48 uur geduurd. Het is verschrikkelijk natuurlijk. Ja, ja. Maar dankzij de groenlichtkeit van de Duitse politie hebben ze na 48 uur de auto teruggevonden. En Ursula, behalve een beetje verzwakt en natuurlijk niet helemaal tevreden over haar relatie, is in redelijk goede gezondheid. Dat is één. Dus dat is goed nieuws voor Ursula, denk ik wel. En twee, dat beeld van dus, ik dacht, als dat goed kan komen, dan moet het toch zo zijn dat ook een verlamde democratie die geleid wordt door een blinde leider, dat het ook daar goed mee kan komen op termijn. Dat meende ik er toch ook nog in te zien. Voilà.
0: En zo kunnen wij weer met een gesterkt en gelukkig hartje het weekend induiken straks. Met dank aan de Goed Nieuws, Willy. Freek.
3: Voilà.
0: Heel graag tot volgende week.
3: Heel graag tot volgende week. Salut, fijn weekend.
0: Bye-bye.
1: De Goed Nieuws, Willy.
0: Het was van een...
2: Dat is mooi.
0: Dat is weer schoon. Ja. Kijk, en dan nu nog een...

0: nummers met de Melotron. En daar word ik toch altijd een klein beetje mals van. En zeker op vrijdag, maar kijk. Over mals worden gesproken. Roel heeft net nog een soort van ongelooflijk mooie liefdesverklaring net voor het weekend gedaan aan het adresje van onze goed nieuws Willy Freek. En hebben verwoord het echt ongelooflijk mooi, moet ik zeggen. Ik benijd Freek zijn vermogen om uit te zoomen. Dat is exact.
1: Bij uitbreiding kan je gewoon Freek zijn hele vermogen benijden. Ja. Op elk vlak, denk ik. Ja. Geniale man. Ja.
0: Nog eentje voor het nieuws van 9.

0: vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Ah, dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
5: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
6: Xina.
5: Info in je winkel of op xina.be.
7: Willy.
8: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
9: Het nieuws van 9 uur.
10: Goedemorgen. Schoollaptops dreigen fors duurder te worden, dat schrijft het Nieuwsblad. Die prijsstijging komt door een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Onderwijsminister Demir stelde voor zo'n laptop een referentieprijs van €575 op, maar daar gaan de huidige prijzen dus al over. De grootste verdelers roepen scholen daarom op om zo snel mogelijk hun bestelling te plaatsen, omdat de prijzen enkel nog verder zullen stijgen. 1 op de 5 mensen die zijn rijbewijs wil halen, doet dat met een automatische versnellingsbak en mag daarna dus ook niet handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd, zegt GOKA dat de examencentra coördineert. Dirk Snauwaert.
11: Omdat er op de markt steeds meer wagens met automatische versnellingsbakken worden aangeboden, omdat die meer rijcomfort bieden in het drukke verkeer. En als gevolg leren jongere mensen automatisch geschakeld rijden, omdat ouders een automatische voertuig hebben.
10: Rijlessen voor automatisch schakelen duren ook minder lang, dus je kan wel sneller je rijbewijs halen. Een duizendtal Palestijnen met een visum voor ons land zit vast in Gaza. Dat schrijft de Standaard op basis van cijfers van Buitenlandse Zaken. De meeste visa werden uitgereikt voor een gezinshereniging. Maar de regering voorziet voorlopig geen evacuaties. Aanleiding zijn de grote kosten. Ons land zal enkel evacueren in noodsituaties. Sinds vorig jaar is er ook niemand extra toegevoegd aan de lijst. De pleisteractie van Rode Kruis Vlaanderen heeft meer dan €4 miljoen opgeleverd. Dat maakte de organisatie zelf bekend. In totaal zijn er zo'n 414.000 pleisters verkocht en dat is een record. Je hoort Vincent Verbeke van Rode Kruis Vlaanderen.
12: De middelen van de pleisteractie gaan integraal naar de lokale afdelingen, naar onze meer dan 13.000 vrijwilligers. En zij gebruiken die eigenlijk zelf voor een lokale werking. Dat zal ook lokale accenten kennen. Bij de ene afdeling is dat nog een grotere focus op die gratis EHBO-opleidingen. Bij een andere afdeling gaat dat bijvoorbeeld een grotere focus zijn op de ambulancewerking.
10: In de provincie Antwerpen zijn de meeste pleisters verkocht, gevolgd door West- en Oost-Vlaanderen. En de temperatuur van het zeewater lag afgelopen maand opvallend hoog. Wereldwijd op zo'n 21 graden. Dat meldt de klimaatdienst Copernicus. Enkel in april 2024 was het zeewater nog warmer. Aanleiding voor het warme zeewater is het natuurfenomeen El Niño dat eraan zit te komen. Wetenschappers vermoeden dat er daardoor ook de komende maanden nog hoge temperaturen, extreme droogte en soms hevige regen kunnen volgen. De dag start met zonnige periode, daarna wat meer bewolking bij zo'n 17 graden. Morgen zonnig en warm, lokaal halen we zelfs 23 graden. Zondag wisselend bewolkt, in de namiddag kans op buien, mogelijk ook onweer. En daarna frisser en wisselvallig.
13: Ja jongens, El Niño.
14: Hola.
13: El Niño, ja.
8: Thomas en Sien.
13: Klinkt als een slechte punkband, maar het is een hete bedoeling, dat zeker wel.
14: Natuurverschijnsel, ik heb dat nog moeten uittekenen in mijn lessen aardrijkskunde. Ik herinner mij het examen nog zo.
13: Ah,
14: ja.
13: Kan je kort
14: super
13: even samenvatten straks?
14: Nee.
13: Dank u. El Niño. Willy. Hier, Elbow. Dat is al beter dan. Grounds for Divorce. We hebben nog een uurtje samen, vrienden. Welkom bij Willy. En een heel erg goede morgen.

0: Ik heb het wel voor songs waarin heel tijd op één pianonoot wordt getimmerd. Vind ik leuk.
1: Dat is verschrikkelijk als muzikant om te doen.
0: Nee, lijkt me wel overzichtelijk. Elbow and Grounds for Divorce.
1: Dat is natuurlijk eigenlijk exact wat een drummer de hele tijd moet doen. Namelijk de hele tijd hetzelfde.
0: Oh.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Rustig, we begeven ons op glad en aritmisch ijs.
1: Hoewel dat ik redelijk aritmisch ben.
0: Nog nieuws?
1: Ja, in heel veel kranten vandaag gaat het over een typisch Vlaams fenomeen, de scholenveldloop. De scholenloop, de veldloop. Ja. Ik weet niet hoe jullie het noemen in Gent.
0: Het is vooral, ik moet eerlijk zeggen dat het elk jaar opnieuw bij mijn jongste dochter, bij Minnie, wordt het heel veel gedaan in Bornem.
1: Ja.
0: Die gaat daar naar school en dat is altijd op voorhand al. Ik heb geen zin.
1: Ja.
0: Het is echt lastig om haar daarvoor aan te porren.
1: Maar dat is dus bij heel veel kinderen zo.
0: Ja.
1: En daarom zijn heel veel organisaties ondertussen begonnen met ten eerste al de naam te veranderen. Dus geen scholenveldloop meer, maar eerder een belevingsloop.
0: Ja.
1: En ze hebben ook het competitieve karakter ervan afgeschaft.
0: Maar ik vind het een heel goede stap in de juiste richting.
1: Ik vind het ook
0: fijn dat ze dat doen. Maar als ik dat nu tegen de mini zegt volgen, het is een belevingsloop. Ik ga gaan. Doe het niet. Sowieso. Het is te laat. Maar goed, het is goed dat ze het aanpassen, dat wel.
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel stemmen, ook stemmen die zeggen van ja, maar kinderen moeten toch ook competitie leren. Je moet het ze aanleren. Want ze gaan er later in hun leven ook mee te maken hebben.
0: Ja.
1: Maar ik vind dat eigenlijk wel echt zeer goed dat het competitiegedeelte uit sport wordt getrokken voor kleine kinderen. Zeker in schoolverband, want het doet er echt niet toe of je nu tiendes of honderds of
0: maar er komt echt nog genoeg competitie
1: toch,
0: aan,
1: ja,
0: denk
1: dat
0: ik wel eens.
1: Ook.
0: Van en we moeten ze weerbaar maken en zo. En zeker wel een beetje achter de veer zitten, want het is ook een fucking couch potato, die kleine, laten we eerlijk zijn. Maar zo dat gans dat gedoe van die ene magere sprit die al 300 kilometer verder is en jij ligt daar nog op je lever te hoesten. Zo. Ach, dat is ook niet tof geworden.
1: Nee, dat is niet tof, maar dan is het toch nog minder tof als die sprit dan ook wel zo met een beker naar huis gaat.
0: Ja, sowieso.
1: Het is toch veel leuker, zoals bij de 10 miles of zo, dat iedereen een medaille krijgt. Maar je hebt het gedaan. Wat sport betreft vind ik dat echt ook kei belangrijk dat je dat van zo kleins af aan mogelijk gewoon leuk vindt en dat zo lang mogelijk leuk blijft vinden.
0: Moet je wel zeggen, als het dan specifiek over Mini gaat, die een beker, dat zou haar echt geen fluit interesseren. Mocht nu zeggen van je krijgt een koekje, dat is iets anders. Dan gaat ze in de gang, zeg jongens. Maar goed. Ja.
1: Oké. Okay. Is goed, we zitten op dezelfde lijn.
0: Ja, ik denk het ook. Hè. Ik ben echt benieuwd naar de eerste reacties van de Willys. Ja. Sowieso krijgen we die. Dank je wel daarvoor nu al. Trigger Finger, kan

0: ik zei toch, veel reactie op het fenomeen de scholenloop, die nu een andere titel heeft gekregen.
1: De belevingsloop.
0: Ja. De belevingsloop. Ja, maar ik vind dat goed. Ik vind dat heel goed. Maar nogmaals, dus als ik het deze keer aan mijn dochter Minnie ga moeten uitleggen. Maar het is geen schoolloop.
1: Het is geen wedstrijd.
0: Het is een belevingsloop. De kans dat zij dan zegt van, ah ja, nee, ça va, nu snap ik het. Nu vind ik het leuk. Nul. Alle alarmbellen tegelijkertijd. Oh, hier trappen we niet in. Nogmaals, een stokje met een koekje ervoor. Dat is iets, dat gaat in de gang. Maar goed, er wordt veel op gereageerd.
1: Heel veel.
0: Dat zeker wel.
1: Ja. Beste reactie komt van Guido, vind ik. Ik heb er destijds nog een over de draad geduwd om toch nog zevende te kunnen worden. Niet eens podium.
0: Nee.
1: Podium, hè, Guido?
0: Om ergens gewoon niet het volledige boetekleed te moeten aantrekken. Hier zie je, in de prikkeldraad. Poef. Zeer mooi. Voilà, kijk maar. Het is een mooie poging in de juiste richting, denk ik. Hè.
1: Gisteren in de sporthobby dus van mijn dochter werd er ook super openlijk...
0: Welke sporthobby is dan?
1: Ja, turnen.
0: Ah ja, oké. Okay. Ja.
1: Super openlijk gevraagd aan sommige kinderen van... wil jij volgende week eens komen testen? Je bent heel goed. Misschien kan je wel in de competitiegroep komen.
0: Ja.
1: En dat was... Ja, alle kinderen hoorden dat natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En er werden natuurlijk veel meer kinderen niet gevraagd.
0: Ah, dat is dus altijd ook een beetje... Oh.
1: Het was wel echt zo'n opgroeimoment. Want ik voel heel hard het verschil tussen gisteren en de tijd daarvoor en de tijd die nu komt, van het besef, ah ja, er zijn echt goede en minder goede kinderen in deze sport.
0: Ja, ja.
1: En tot daarvoor, tot gisteren, was dat gewoon, kom, we gaan lekker samen sporten.
0: Ja, ja.
1: Dat is echt een punt
0: geweest. Ja, het is echt een dubbel gevoel, want dat natuurlijk ook doen van, iedereen is even goed.
1: Nee, dat
0: kun je ook niet blijven volhouden, want dat is ook niet zo. Hè. Ach ja, kijk. Goed, Bicycle Called Love van Nemo. Dadelijk gaan we op zoek

0: Bicycle Called Love van Nemo. We gaan zoals steeds op vrijdag alweer op zoek naar...
1: De wakkerste Willy.
0: Als je wilt deelnemen en je hebt behoorlijk wat kunnen luisteren, in het bijzonder naar de ochtend van Willy, dan zou ik toch even wakker sturen via de Willy-app, want er zijn mooie prijzen te winnen, zoals altijd.
2: Een Willy-pet, een Willy-totebag en een Willy DAB Plus wekker radio. Je krijgt 3 meer keuzevragen. Zeer haalbare quiz, dus stuur maar wakker als je wil meedoen.
0: Laagdrempelig. Stuur maar wakker als je zin hebt. Dit is David Bowie.
2: Het is wel mijn winnen deze keer. Ja.

0: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
4: Geniet van mid-season sale bij Van Haren. Met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu zomerse espadrilles al vanaf €14,99.
5: Van Haren, Van Haren.
4: Omdat we van schoenen houden.
2: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar een van onze 16 toonzalen.
3: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
6: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
8: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
7: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500.

0: It's not over. Geen zorgen, allerminst. Dit is een hoogtepunt van de week. Star Sailor, het is tijd voor...
1: De wakkerste Willy.
0: Mooie gewoonte om op vrijdag prijzen uit te delen. In het bijzonder voor de Willy's die de oplettendste Willy's van de klas waren. Eigenlijk. Veel hebben geluisterd. Bij de pinken zijn zou vandaag wel eens Sarah kunnen worden. Sarah, de wakkerste Willy. Goedemorgen, Sarah.
2: Goedemorgen, Thomas.
0: Je klinkt wakker. Heb je ook veel kunnen luisteren?
2: Wakker.
0: Dat zijn. Heb je veel kunnen luisteren de afgelopen week?
2: Ik doe mijn best.
0: Ja, klinkt een beetje als een excuus voor het viel wat tegen, maar je doet je best. Meer kan je niet doen, Sarah.
2: Meer kan ik inderdaad niet doen.
0: Dat is waar.
3: Sarah, jij zal drie vragen krijgen. Drie meerkeuzevragen. Heb je één vraag juist, krijg je een Willy pet. Twee vragen, een Willy toadbag erbij. En de derde vraag juist betekent ook nog een Willy DAB Plus wekkerradio. Oké, Sarah.
0: Je kan de prinses van de prijzen worden, dat is duidelijk. Maar eerst moet het spel gespeeld worden. Ben je er klaar voor, Sarah?
2: Ik ben helemaal klaar.
0: Oké. Hier gaan we.
3: Sarah, iedereen weet ondertussen dat Thomas zijn trouwring 2 dagen na zijn huwelijk kwijtgeraakte. Maar gelukkig daarna ook na lang zoeken terugvond. Maar welk drama gebeurde er juist? A. Thomas had zijn ring per ongeluk opgestofzuigd en moest het volledige reservoir vuiligheid doorzoeken. B. Zijn ring was tussen 2 plankjes gevallen op zijn terras, waardoor er planken uitgehaald moesten worden om de ring terug te vinden. Of C. Tijdens het grasmaaien viel de ring in het zeer hoge gras en moest er met een metaaldetector gezocht worden om het ding te lokaliseren.
2: Dat was C.
0: Helemaal correct. Ja. Helemaal correct. Goed bezig, Sarah. Volgende vraag.

0: Wat kan je winnen tijdens de Willy Album 500? Die zal beginnen op 18 mei. Is dat A, je gewicht in vinyl? Of B, je lengte in vinyl? Of C, je leeftijd in aantal vinyls? Wat denk je, Sarah?
1: Dat is A.
0: Gewicht in vinyl. Schitterend bezig.
2: Je hebt al een pet van Willy en een toteback, Sarah. Misschien die DLB Plus Wekkerradio ook nog, als je het antwoord op deze vraag weet. Hoe heet de drummer van Arctic Monkeys die gisteren 40 jaar werd? Is dat A, Matt Helders, B, Matthew Perry of C, Matt Damon?
0: Kom aan, Sarah.
1: Het is ook.
0: Of,
1: en mijn vriend gaat me verborgen.
0: Elimineren, wie het kan het niet zijn.
2: A, Matt Helders, B, Matthew Perry, C, Matt Damon.
1: Het is A.
0: Schitterend. Ja, de rest waren acteurs, denk ik, als ik me niet vergis. En Matt Helders is natuurlijk de drummer van Arctic Monkeys. Sarah,
2: 3 op 3.
0: Zeer mooi. De hele prijzenkast leeggeschud. Dat is natuurlijk leuk. Maar de hoofdzaak is natuurlijk de eervolle titel die je ruime week mag dragen tot volgende vrijdag. De wakkerste Willy, Sarah, dat ben jij. Wat mensen ook mogen beweren, alsjeblieft.
1: Daar doen we het voor. Dank u.
0: Gefeliciteerd. Fijn weekend, Sarah.
1: Voor jullie ook. Ja,
2: dank u, Sarah.
0: Tot de volgende. Bye-bye.
2: Bye-bye.
3: De wakkerste Willy.
4: Willy. Music matters.

0: Ah ja, maar Universal Soldier, origineel van Donovan, laat Benny weten. Maar het is origineel van...
1: The Highwayman. Maar Donovan heeft ook een versie, dus dat klopt wel. Een nummer uit de jaren 60 al, maar nu dus gecoverd door...

0: Daily presents. We're down. Blue Spear, het gezelligste festival in Vlaanderen. Van 22 tot en met 24 mei. Met onder meer Jake Buck, Daan, Killio en Skeps. Tickets en info, bluespear.be.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
0: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Met de Superplus deals van De Leize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de Superplus deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
4: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
5: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Krijtvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Krijtvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Xina. Xina, ja aan je dromen.
0: Thomas en Sien.

0: van Cella Soo. Nog eentje in het thema roken, rook, smoke. Zoeken we nog één plaat. Ja, het was tot te maken met nieuws van Freek en dan met die sigaretten terug in de winkel.
1: Ja, het doet voilà. Het niet toe, hè.
0: Wat wil je horen over roken?

0: Ja, hoe langer we dit draaien, hoe meer rechten er weer niet naar de kinderen van Stegen.
1: Hij heeft net de afgelopen weken zijn volledig nageslacht onterfd. Dus laten we het hierbij houden. Dat was een kort berichtje in een fles. Van Police.
0: We zijn nog op zoek naar de laatste plaat in het thema rook, roken. En we hebben denk ik wel een banger gevonden om eruit te gaan.
1: Ik denk het ook wel. Ja. Dus staakt het zoeken, enfin, stuur maar door. Wie weet veranderen we ook van mening, maar het zou mij verbazen.

0: Ever van Portland. Ja, er blijven komen suggesties. Ik vind eerlijk gezegd dat Stijn hier wel chiques van iedereen doet. Met een bijzondere suggestie in het thema roken. Je fume van Brigitte Fontaine.
1: Jij kent dat?
0: Nooit van gehoord.
1: Okay.
0: Nooit. Nul. Maar ik ben nu wel benieuwd eigenlijk. Ik had een keer checken. Brigitte Fontaine, zeg je, hè? Zo wat.

0: Ja, de laatste plaat heeft als thema roken. Stijn had hier Je Fume van Brigitte Fontaine voorgesteld. Klonk chic, dacht ik. Ik wou het zelfs eventueel draaien, maar ja, ik heb het gecheckt en het zal niet gaan. Het is reggae. Het is reggae, Stijn. En ja, scene reggae. Oh, dat zijn we net voor het weekend. Gaan we maar niet aan doen. We hebben iets anders gekozen, aangevraagd door velen. Als daar zijn Geert, Andrea, Stefan, Lieven, Annelies. Ja. Moet ik nog even doorgaan?
1: Sorry, maar om af te sluiten, ja, toch
0: beter,
1: een banger.
0: Beter kalm, ja. Beter kalm. Ja.
1: Cigarettes en alcohol, daarmee sturen we jou het weekend in. En dat allemaal dankzij Oasis. Tot

0: presents Grensrock, het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
2: Ik ben de Ronnie, Fintro Bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
1: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
3: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 10 uur.
4: Een goeiemorgen. Een dodelijke steekpartij op het Kiel in Antwerpen vannacht. Daarbij is een man van 30 overleden. Een andere man van 23 raakte gewond. Dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Politie en parket onderzoeken dat nog. Er is voorlopig nog geen verdachte opgepakt. Schoollaptops dreigen fors duurder te worden, dat schrijft het Nieuwsblad. Die prijsstijging komt door een wereldwijd tekort aan geheugenchips. Onderwijsminister Demir stelde voor zo'n laptop een referentieprijs van €575 op, maar daar gaan de huidige prijzen dus al over. De grootste verdelers roepen scholen daarom op om zo snel mogelijk hun bestelling te plaatsen, omdat de prijzen enkel nog verder zullen stijgen. 1 op de 5 mensen die zijn rijbewijs wil halen, doet dat met een automatische versnellingsbak en mag daarna dus ook niet handgeschakeld rijden. Het is een verdubbeling in 3 jaar tijd, zegt GOKA dat de examencentra coördineert. Dirk Snauwaert.
5: Omdat er op de markt steeds meer wagens met automatische versnellingsbakken worden aangeboden, omdat die meer rijcomfort bieden in het drukke verkeer. En als gevolg leren jongere mensen automatisch geschakeld rijden, omdat ouders een automatisch voertuig hebben.
4: Rijlessen voor automatisch schakelen duren ook minder lang, dus je kan wel sneller je rijbewijs halen. Er zijn opklaringen, maxima tot 20 graden. Morgen zonnig en warm. Lokaal kan het 23 graden worden. Zondag wisselend bewolkt. In de namiddag kans op buien. Mogelijk ook onweer bij 20 graden. Volgende week een pak frisser en wisselvallig.
3: Music matters.
0: Classics, Annelies Orie.

My Life van Talk Talk. Dat leven, dat kan bij momenten toch een uitdaging zijn, vind ik. Ik heb echt rot slecht geslapen, maar echt rot slecht, hè. Gelukkig was er vanochtend wel iemand die mijn hele dag goed gemaakt heeft. Ik vertel je zo wie dat was.

Dus ik had echt een slechte nacht gisteren vanaf 4 uur. Elk uur gezien. Ah ja, dat is eigenlijk vanochtend, hè. Maar ik had mij voorgenomen, ik ga vrijdagochtend naar de markt in Leuven voor het werk. Morgen hebben wij lentefeest en ik had echt nog wel van alles nodig. En ik hoor jou denken, je kunt toch alles in de supermarkt halen, Annelies? Dat is waar, maar dat ze daar zeker eetklare avocado's gaan hebben voor guacamole, dat weet je eigenlijk nooit. Op de markt hebben ze die wel. En de marktkramer die vroeg mij echt, ah, voor wat is het, die avocado's? Ik zeg, ja, voor guacamole. Die zegt, ik zal ze zelf even pakken. Dus die heeft zo echt 12 avocado's uitgekozen. Overal gevoeld of die al zacht genoeg waren. Merci aan de marktkramer. Je hebt mijn dag gemaakt. Ik word graag geholpen, hè, in de winkel. Ik vind dat echt zalig. Ik ga proberen jouw dag ook zo goed te krijgen met mijn selectie van de fijnste classics. Te beginnen met deze, The Black Rose en Jealous Again.

0: Rosalinda die wil nog weten of Molly de Trolley ook mee was naar de markt vanochtend. Ja, ik heb zo'n karakter, dat is waar. Ik heb dat in de zomer eens opgebiecht. Molly de Trolley was ook mee naar de markt. Zometeen, Iels.
1: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister vanaf 18 mei naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music matters. Willy.
2: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
6: Oei, oei, oei, oei, oei, oei.
7: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, je bent een held.
7: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
8: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
7: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor u een overeenkomst afsluit.
9: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
10: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
9: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
11: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
12: Love to see you shine.
13: Medi-market.
14: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
15: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
17: Met deze week alle Rummo-pastas. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen, dat is de ja van Jumbo.

van Iels. Daar wordt toch sowieso goed gezind van. Je hebt nog exact een week. Ga je tot volgende vrijdagavond 6 uur om te stemmen voor de Willy Album 500. De stemmen lopen vlotjes binnen, maar er kan nog altijd eentje bij. En als jij denkt, ik wil graag nog een album naar voren schuiven, één waar te weinig mensen op stemmen, dan mag dat. Dan mag jij straks je pleidooi doen voor je favoriete album. Dit stond vorig jaar op nummer 210. Ik heb het over Wish van The Cure. Met het prachtige high.

Bruce Springsteen en Glory Days. Volgens mij wordt vandaag ook een glorieuze vrijdag, want heb je die platen hier al gehoord eigenlijk? Rose had onlangs nog een nieuw nummer van Hardfi. Zometeen Alice Cooper. Na Cash Machine.

0: is Poison van Alice Cooper eigenlijk eentje voor de schaal van Bon Jovi? Moet dat eens vragen aan Erwin Dekkers. Straks is hij er weer van 4 tot 7 met Dekkers draait door. En natuurlijk ook zijn schaal van Bon Jovi.
1: Europabank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
2: Wauw, ja!
3: Maar ja...
1: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
4: Ja!
0: Maar ja...
1: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
4: Ja!
3: Maar ja...
1: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. Europabank, de bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
5: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
6: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
8: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
13: Chin chin.
12: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
13: Knalprijs.
12: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
14: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
15: Willy.

0: Koffie en TV. En ineens viel mij daarnet op dat de stem van Bent van Looy, onze artiest van de week, af en toe wel lijkt op die van Damon Albarn van Blur. Hoor jij dat ook? Of ben ik dat alleen? Dat zou kunnen natuurlijk. Goed, ik heb stemadvies voor je voor de Willy Album 500. Het is te zeggen, Ben heeft dat. Een hele goede morgen, Ben.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Jij hebt echt net gestemd voor de Willy Album 500. Dank je wel daarvoor. En ik zag een plaat in jouw lijstje waarvan ik denk, nou, die kan misschien een klein beetje extra aandacht gebruiken. Ik heb het over Lonerism van Tame Impala. Wat heb je daarmee?
1: Ja, ik vind dat een schitterend album. Toen ik de eerste keer hoorde, ondertussen al iets meer dan 10 jaar geleden, denk ik, kwam dat album voor de eerste keer bij mij schitterend binnen. Een beetje vintage psychedelica en dan die moderne productie daar rond. Het deed mij een beetje zweven. En ik heb er enorm van genoten van de eerste luisterbeurt en ik krijg die zeker nog wekelijks op.
0: Wekelijks, oké.
1: Ja. Ja, ja.
0: Heb je een favoriet nummer uit Lonerism?
1: Oh, het zijn er heel veel, maar Apocalypse Dreams is voor mij een van de beste nummers die Tame Impala ooit heeft gemaakt. En dan natuurlijk Elephant, daar kunnen we ook niet van onderuiten.
0: Oké. Ik ga een van die twee draaien. Misschien draaien we ze over 2 weken allebei, want we draaien uit elke plaat 2 liedjes. Dus ik hoop dat je keihard gaat genieten van de album 500 en dat meer mensen op Lonerism van Tame Impala stemmen. Merci, Ben.
1: Dat hoop ik ook. Ja, tot de volgende. Salut.
0: Dit is Tame Impala.

0: Lena van Twee Belgen, zometeen een nummer uit het album dat vorig jaar op nummer 1 stond in de Willy Album 500.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
1: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Mannekes!
4: Pompie!
3: Ik voel me de max!
4: Wij ook!
5: Altijd als we in de gamma zijn!
4: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
5: Oh my god!
3: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
4: Die zijn nog verbeterd, hè?
5: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
4: Geven ze korting?
3: 30% op alle verf!
5: Dan pak ik 10 potten mee!
3: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
5: Ja, ja!
6: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
3: Gamma, jouw verfexpert!
7: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
8: De lente. Die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk. De voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
9: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
10: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
9: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
11: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
12: Xina.
11: Info in je winkel of op xina.be.
13: Willy.
1: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
14: Het nieuws van 11 uur.
15: Goedemorgen. Een dodelijke steekpartij op het Kiel in Antwerpen vannacht. Daarbij is een man van 30 overleden. Een andere man van 23 raakte gewond. Dat bevestigt het parket. Het is niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Het parket vorderde een onderzoeksrechter voor roofmoord, zegt Christophe Aerts.
16: Roofmoord heeft ermee te maken dat de gsm's van slachtoffers gestolen zouden zijn. We kijken dus enerzijds naar een verhoor van het tweede slachtoffer, anderzijds ook naar de camerabeelden, maar het is ook nog niet zo lang in het onderzoek dat we zitten. Camerabeelden worden geanalyseerd en er wordt door de mensen van FGP Antwerpen gezocht naar een mogelijk verdachte.
15: Mogelijk gaat het om een afrekening in het drugsmilieu. Ons land moet over 10 jaar het meest toegankelijke land van Europa worden. Want personen met een handicap worden nog te vaak uitgesloten. Zo zijn er nu nog altijd plaatsen waar je met een rolstoel niet naartoe kan, zegt bevoegd minister Rob Beenders.
17: We zijn vandaag geen goed land als het gaat over toegankelijkheid. We bengelen onderaan het lijstje. Vandaag de dag moet je bijvoorbeeld een reservatie doen bij het station als je in een rolstoel zit om de trein te kunnen nemen. Dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Of we zien bijvoorbeeld straten, pleinen, publieke gebouwen die gewoon niet toegankelijk zijn.
15: Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid heeft 150 vergunde projecten bezocht. Amper 7 waren voor iedereen toegankelijk. En de Nederlandse stewardess van KLM, die werd getest op het Hantavirus, is niet besmet. Dat bevestigt de Wereldgezondheidsorganisatie. De vrouw kwam in Zuid-Afrika in contact met een Nederlandse vrouw die later overleed aan het virus. Maar ze testte dus negatief. 2 Britse burgers testten intussen wel positief. En mogelijk is ook nog een derde Brit besmet. In totaal zijn er nu 7 besmettingen. 3 personen kwamen om. Er zijn opklaringen en maxima tot 20 graden vandaag. Morgen zonnig en warm. Lokaal kan het 23 graden worden. Zondag wisselend bewolkt. In de namiddag kans op buien. Mogelijk ook onweer bij 20 graden. Volgende week een pak frisser en wisselvallig.
13: Willy, music matters.
1: Classics, Annelies Orie.

Monisha die stuurt, Valassa, ik heb 10 ook op 1 gestemd dit jaar. 10 van Pearl Jam. Benieuwd of die plaat opnieuw helemaal boven aan de Willy Album 500 belandt. Nevermind van Nirvana was vorig jaar nummer 2. What's the Story Morning Glory van Oasis stond op 3. Op vrijdag 29 mei kom je te weten hoe die top 3 er dit jaar uitziet. Je kan het zelfs live meemaken, want je vindt ons dan de hele dag in de Music Mania in Gent. En vergeet niet, dit jaar maak je tijdens de Album 500 kans om je gewicht in vinyl te winnen. In mijn geval 79 kilo platen. Dat is

Steve Miller Band en Abracadabra. Intussen krijg ik dus van veel Willys door hoeveel ze precies wegen. Die vertellen mij allemaal hun goed bewaard geheim. Dave is eindelijk blij met zijn 103 kilo, want 103 kilo aan vinylplaten, dat is ook veel, hè? Dave, het is niet moment om daar nu iets aan te doen, hè, voor alle duidelijkheid.

0: Ah ja, straks is Willy verantwoordelijk voor alle mensen met obesitas. Christophe die stuurt nog, ik eet alleen nog maar taart vanaf vandaag. Ik moet wel nog mijn top 3 voor de Willy-album 500 insturen. Allee, Christophe, taart en dat lijstje maken. Meer moet je dan niet doen op deze vrijdag. Komt helemaal goed. Zometeen draai ik OMD en Smashing Pumpkins na elkaar. En daarna nog eentje van Daspop.
1: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
2: Mijn haren omhoog?
1: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
2: Ah ja, dus mijn factuur?
1: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
3: Crazy Deals!
4: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
5: Amai, dat is echt wel zot.
4: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
5: Is dat ook open op Hemelvaart?
4: Yep! Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
6: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
7: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
6: Op en top, professioneel. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
7: Ah, Profel.
6: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
8: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.

0: Veel reactie op die actie van ons, waarbij je je gewicht in vinyl kunt winnen tijdens de Willy Album 500. Tommy is een beetje aan het balen. Hij zegt, godverdek, waarom is het niet je lengte in vinyl? Ik ben 1,97 meter. Ja, dat is voor volgend jaar, Tommy.
1: Artiest van de week.
0: We zijn toe aan de laatste dag van de verjaardagsweek van Bent van Looy. Hij werd afgelopen zondag 50. Dat hebben we hier de hele week gevierd. Ik wil trouwens wel even zeggen, ik vind dat hij er nog altijd jong uitziet. Die is echt goed geconserveerd. Vandaag gaan we nog eens terug naar het prille begin van zijn muzikale carrière. Naar die eerste plaat die Das Pop uitbracht na de winst van Hummels Rock Rally in 1998. Die winst was trouwens heel welkom en vooral het prijzengeld dan, want het drumstel van Bent van Looy viel tijdens de shows geregeld uit elkaar. Mocht je nu denken, hè, is die begonnen als drummer? Ja, in het begin van Das Pop drumde hij gewoonlijk zelf. En de liefde voor het slagwerk haalde hij op een heel speciale plek.
2: Ik ging met mijn grootmoeder vaak naar de stoet. Ja. En daar is mijn liefde voor de trommel begonnen. Zo, die gasten in uniform en dan die trommels en dat lawaai en die blinkende metaal, dat was voor mij echt het beste, ja.
0: Dank dus aan de grootmoeder van Bent die hem ooit meenam naar stoeten en fanfares. Daar is zijn liefde voor de drums begonnen. Intussen is Bent een echte frontman, maar er staat meestal wel een trommel naast hem op het podium. Dit komt uit die eerste plaat van Das Pop, die heette I Love, kwam uit in 2000. Dit is Electronica for Lovers.

Ik vind dit zo'n goed nummer, dat is Pop en Electronica for Lovers. Mocht je je afvragen, Annelies, waarom heb jij Band eigenlijk niet gebeld deze week? We zijn een ander projectje aan het doen met Band. Ik mag er nog niks over vertellen. Binnenkort meer nieuws daarover. Maar je gaat hem zeker nog horen bij Willy.

0: Is dit het mooiste nummer dat Stijn Meuris ooit gemaakt heeft? Nou, het komt toch in de buurt. Satelliet Suzie van Noordkaap. Zometeen Mumford & Sons.
1: Willy presents Grensrock. Het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer... Don't kid yourself. Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
2: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
5: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
6: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
9: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
10: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
11: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
10: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
12: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
10: Doen we wel. Argenta.
13: Zo simpel kan het zijn.
14: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
15: Gelukzakken?
14: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
15: Ah, chansaars.
14: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of via winkel.
1: Classics. Annelies Orie.

0: Als je dit hoort, dan weet je toch zeker. Het is vrijdag. Temple of Love van Sisters of Mercy.
1: De kettingrokker.
0: We zijn alweer een week verder in onze muzikale ketting. Muzikale ketting, amai. Elke maand beginnen we een nieuwe. En ik moet zeggen, ik ben heel trots op wat we samen al bij elkaar geraapt hebben. Gisteren draaide ik op verzoek van Dries Jump van Van Halen. En Koen ging aan de slag met Halen. Of beter, halen.
2: Ik ga je komen halen. Nu, ik ben al onderweg. Naar u. Je kunt mij nog niet kennen, maar dat kan mij niet schelen. Ik zal u overtuigen en ik zal u vertellen dat ik jij er zien.
0: Hij belandde zo bij de boerenzone op speed en vliegtuig. Oftewel, ik ga u komen halen. De vraag is nu, wat link jij daaraan? Wat zet je na de boerenzone op speed en vliegtuig? Of ik ga u komen halen? Jouw suggesties voor de kettingrokker, die zijn welkom in de video-app. Straks rond 12:30 pik ik er eentje uit en die draai ik.

0: komt een hele leuke binnen voor de kettingroker. Moet ik misschien wel heel even checken met de chef muziek? Maar als hij ja zegt, dan draai ik die. Je hoort het straks rond 12:30. Dit waren Martha and the Muffins en Echo Beach. Zometeen iets van Madness net na 12:00.
1: Hallo allemaal. Luister zeker naar Wim Oosterlink, zijn programma Opinie. Want hij gaat tickets weggeven. Voor een kinderconcert van Channel Zero. Dat is een metalgroep, maar die hebben toch super toffe liedjes. Dinsdag zeker goed luisteren, hè? Is het goed?
2: Willy.
1: Muziek is heel belangrijk.
3: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
4: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
5: Mannekes.
6: Pompie.
5: Ik voel me de max.
6: Wij ook.
7: Altijd als we in de gamma zijn.
8: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd.
7: Oh my god.
5: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf.
8: Die zijn nog verbeterd, hè.
7: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee.
8: Geven ze korting?
5: 30% op alle verf.
7: Dan pak ik 10 potten mee.
5: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder.
7: Ja, ja.
9: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
5: Gamma, jouw verfexpert.
10: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
11: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be.
12: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
10: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Willy.
13: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
2: Het nieuws van 12 uur.
14: Goedemiddag. Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker. En hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De politie is massaal aanwezig. Er zijn ook helikopters ter plaatse. Mogelijk handelt de man niet alleen. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Lever van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
15: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
14: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. Ons land moet over 10 jaar het meest toegankelijke land van Europa worden. Want personen met een handicap worden nog te vaak uitgesloten. Zo zijn er nu nog altijd plaatsen waar je met een rolstoel niet naartoe kan, zegt bevoegd minister Rob Beenders.
16: We zijn vandaag geen goed land als het gaat over toegankelijkheid. We bengelen onderaan het lijstje. Vandaag de dag moet je bijvoorbeeld een reservatie doen bij het station als je in een rolstoel zit om de trein te kunnen nemen. Dat is gewoon echt niet meer van deze tijd. Of we zien bijvoorbeeld straten, pleinen, publieke gebouwen die gewoon niet toegankelijk zijn.
14: Het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid heeft 150 vergunde projecten bezocht. Amper 7 waren voor iedereen toegankelijk. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour, dat is de partij van premier Keir Starmer, fors. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen, maar de volledige resultaten zijn er nog niet. En over een uurtje start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
17: De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaert.
14: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig. Music matters.
13: Classics. Annelies Orie.

House valt alweer bekan uiteen. En alweer een voogdplek, dus juist geschilderd. Ik denk potver. Maar komt allemaal goed. Alles komt altijd goed. Je moet gewoon af en toe dit zeggen.

Nou, goeie welgemeende fuck you, mannetjes. Ik heb nog de Verve en Talking Heads na elkaar. Straks gaan we ketting rocken. We gaan door op vliegtuig van boerenzone op speed. Oftewel, ik ga u komen halen en veel mensen hebben al wel wat inspiratie.

0: Work van de Verve. Ik kan echt niet kiezen. Er zijn zoveel toffe suggesties voor de kettinghokker vandaag. We gaan door op de boerenzone, op speed en vliegtuig of... hoe heet het nu weer? Ik ben het even zelf helemaal kwijt. Ik ga u komen halen. Dat was het. Amai. Het is tijd voor weekend, denk ik. Bijna.
1: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister vanaf 18 mei naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music matters. Willy. Medi-market.
2: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
3: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
5: Chin chin.
4: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
5: Knalprijs.
4: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
7: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL. Love to see you
8: shine. Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
9: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
8: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Willy. Music matters.

0: Sheryl Crow, Hard to Make a Stand.
1: De kettingrokker.
0: De vraag was, wat past er bij vliegtuig? Oftewel, ik ga u komen halen van de boerenzone op speed. Sam die stuurt, speedanalyse, dat ruikt naar Lemmy. Geen idee, ik heb Lemmy van Motorhead nooit persoonlijk gekend, maar dit was wel een goede Ace of Spades. En van vliegtuig

0: Prince van MIA, dat kon natuurlijk ook. En Aeroplane was ook een optie. Aeroplane van de Red Hot Chili Peppers. Maar goedemiddag, Jan. Wat zet jij na de boerenzone op speed en vliegtuig? Ik ga u komen halen.
1: Voor mij mag dat toch een commercie zijn met Stuntman.
0: En waarom dat nummer?
1: Waarom? Daar zit zo één zinnetje in. Ik ben zelf van Limburg en dat zinnetje gaat... Ik heb uw mama gebeld, ze gaat u zelfs komen halen.
0: Dat is zo'n goede zin.
1: Dat is inderdaad, dat brengt me ook een beetje terug naar mijn jeugdjaren. Dat werd wel eens gezegd bij ons in de middelbaar. Ik heb uw mama gebeld, ze gaat u zelfs komen halen. Dus dat was wel, ja. Dus ook toen er werd doorgedraaid naar halen, was dat onmiddellijk hetgeen wat in mij opkwam. Ik zeg, dat moet ik doorsturen, want... Dat gaan we goed

0: niet zijn als gevolg.
1: Ja, en ik ben ook heel erg fan van Tof van Commerce. Dus dank je wel voor die link. Er zijn trouwens nog heel veel andere Willys die dit hebben doorgestuurd. Dus geniet van Stuntman van Tof van Commerce en van de vrijdag en van het weekend.
0: Voilà, dank je wel. Voor jullie hetzelfde.
1: Dag Jan.
0: Dag Annelies, goedjes.

Tom van Commerce en Stuntman. Daarop moet je verder bij Roel straks. Wat een kettingroker. Merci Jan en alle andere wielies die doorstuurden. Dit is Simple Minds.

0: Hola, ik krijg net een berichtje van Erwin Dekkers. Straks is hij er weer met Dekkers draait door tussen 4 en 7. En hij zegt, het is goed Annelies, je mag verklappen wie er een nummer in de schaal van Bon Jovi gooit vanavond. Oké, ik zal dat straks doen.
1: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
2: IKEA.
3: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.

0: met Domhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
1: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimo-app. Zimo, de Imo-site voor slimmerikken.
0: En rapperikken.
2: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen, want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
7: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwastabs Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Hey hey, Emily van Prik en Tek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley, Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prik en Tek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
10: Classics. Annelies Orie.

0: DJ Henk Roos van Akker. Ik had ze hier al verwacht, maar volgens mij is ze een koffietje gaan halen of zo. Het zou best kunnen. Ondertussen nog een heel grappig berichtje van Dempsey in de Billy app. In Isegem, de hometown van Flip Kaulier, waar dat het Hof van Commerce bezoek ontstaan is en al. Daar is een accidentje gebeurd deze morgen. Daar is een lading patatten op de weg beland. En wat hebben de collega's van Focus WTV, de regionale zender, bij dat berichtje gezet? Het verkeer in de puree.
1: Willy.

0: Jij gaat straks ook dromen, Annelies.
1: Is het waar?
2: Ja. Zo?
0: Het zijn hamburgers met frietjes in de brasserie.
1: Mor, ik kan dat wel niet eten.
0: Hoezo?
1: Wij eten dat morgen al op het lentefeest van mijn zoon. Dus dat gaat niet. Ik ga geen twee dagen aan elkaar burgers eten. En die van mij gaan toch lekkerder zijn. Dus ja, ja.
0: Oh.
1: Weet je wat ik gedaan heb? Ik heb een heel goed truc toegepast, trouwens. We gingen eerst een traiteur vragen en zo, maar ik was natuurlijk te laat met alles. En dus ik denk, we doen goede hamburgers van de goede slager en frietjes. Hè? En ik zeg tegen mijn man, weddende als ik aan mijn broer vraag, wat zijn de beste diepvriesfrietjes, dat hij zegt, diepvriesfrieten, dat gaan we vers. Toch niet eten, vers.
0: Ja.
1: Wie is er, denk je, nu, as we speak, verse frieten aan het snijden?
2: Hé. Hey. Ja. Woutertje?
1: Nee, niet Wouter, mijn broer. Mijn broer die heeft al zoiets. Ah ja, maar als jij daar geen... We gaan toch geen diepvriesfrieten eten? Ik zal wel frieten snijden, zegt hij. Allee, zijn vrouwvriendin eigenlijk. Maar dat is wel goed, hè?
0: Voor hoeveel man?
1: 20, ça va nog.
0: Wat?
1: Ça va nog, toch?
0: Stijve vingertjes.
1: Goed, hè?
2: Ja.
1: Voilà, maar het gaat mooi weer worden naar het schijnt. Dus het komt helemaal
0: veel plezier en een mooi feest.
1: Dank je wel. Ja. Oh, ik moet u subiet nog iets vertellen. Na Lenny Kravitz, ik heb een berichtje gehad van Erwin. Ik mag verklappen wie dat er iets in de schaal van Bon Jovi gooit vandaag.
0: Ah, leuk.

0: Oké, Roos, straks is er weer Dekkers draait door. Erwin Dekkers na jou tussen 4 en 7 op de radio. En hij heeft weer iemand die een nummer in de schaal van Bon Jovi gooit. Dus dat is dan credible of niet?
1: Ja, geloofwaardig.
0: Ah ja, ja, dus heel goed. Of het is op het randje, zoiets. Hè. Ja. Weet je wie vanavond een nummer kiest?
1: Nee.
0: Het is de frontman van deze band.
1: Het is een man.
0: Ja.
1: Ja, Billy Idol.
2: Nee.
1: Wat een groothuis.
2: Oh, wat leuk.
0: Ja,

0: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
1: Mijn haren omhoog?
0: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
1: Ah ja, dus mijn factuur?
0: Serieus, naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
4: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
5: Willy.
3: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
5: Het nieuws van 1 uur.
6: Goedemiddag. Er is een gijzeling bezig in een bank in de Duitse stad Sinzig in het westen van het land. De dader sloeg toe tijdens een geldtransport. Hij overmeesterde daarop de medewerker. En hij zou zich nu in de kluis van de bank bevinden. De Vlaamse Leander is daar toevallig in de buurt.
7: Wij zagen het ene naar het andere politiebusje passeren. Zelfs brandweer voorbij gekomen, zelfs ambulance. Dan hoort je in één keer van het is een bankoverval. En zijn wel iets geruster, maar je houdt je hart er nog wel voor vast. Van, je weet niet wat dat er gaat uitkomen, snap je?
6: Volgens de politie zijn er meerdere daders en meerdere gijzelaars aanwezig in de bank. Het stadscentrum is volledig afgesloten. Over een half uur legt het personeel van de autokeuringen het werk neer. Uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op de 3 keuringscentra verdwijnen. Elke Gelens van de Christelijke Vakbond.
8: De Vlaamse regering gaat eigenlijk de keuringsfrequentie aanpassen. Dat betekent dat je minder vaak naar de keuring moet gaan. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat technische gebreken langer onopgemerkt blijven. En ongetwijfeld zal dat ook het risico op ongevallen en schade voor alle weggebruikers verhogen.
6: Om 2:30 gaan de autokeuringscentra normaal gezien weer open. De politie in Limburg heeft een Turkse criminele organisatie ontmaskerd. Ze pakte de voorbije week 18 mensen op tijdens 26 huiszoekingen. Die kaderden in een groter onderzoek, vertelt Sophie Levee van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg.
9: Blijkt dat de organisatie gelinkt zou zijn aan de Sahin-klan. Dat is een gekende Turkse maffiaklan die zich volgens het onderzoek zou bezighouden met witwassen, afpersing, bedreigingen en geweld. In het dossier zijn ook aanwijzingen dat er gewerkt wordt met een zogenaamde knokploeg. Jonge mannen met de Turkse nationaliteit die ingezet worden voor uitvoerende geweldsopdrachten.
6: Er werden ook verschillende wapens in beslag genomen. 6 auto's, luxe horloges en cashgeld. In het Verenigd Koninkrijk lopen de eerste resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen binnen. In Engeland verliest het liberale Labour fors. Dat is de partij van premier Keir Starmer. Winst is er, zoals verwacht, voor de anti-immigratiepartij Reform UK van Nigel Farage. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. De volledige resultaten zijn er nog niet. En rond deze tijd start de Ronde van Italië. Dat is de eerste grote wielerronde van het jaar. De 109e editie trouwens al. Wielerjournalist Stijn Vlaming blikt vooruit.
10: De topfavoriet voor de eindzege is Jonas Vingegaard. De tweevoudige toerwinnaar wil de Giro op zijn palmares. En als ik naar de deelnemerslijst kijk, is de kans toch wel groot dat het hem zal lukken. Ook dankzij wellicht heel sterk werk van zijn ploegmaat Victor Kampenaerts.
6: De openingsrit start in Bulgarije. Dat is een etappe voor de sprinters. Favorieten zijn de Italiaan Jonathan Milan, de Fransman Paul Magnier en de Nederlander Dylan Groenewegen. De eindwinnaar kennen we op 31 mei. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
5: Music matters.
11: Roos van Akker.
12: Of ik Linkin Park zou willen draaien. Maar ja, ze mogen zelfs aftrappen vanmiddag.

Linkin Park, mijn favoriete park, stuurt Jarne in de app. Leuk, het is duidelijk vrijdag. Yay! Je hebt het einde van de werkweek weer gehaald. Proficiat! Tenzij je morgen nog moet werken natuurlijk, dan wens ik je veel succes sowieso. Wij van Willy zijn er voor je en David Bowie ook, zeg, met zijn Young Americans.

Wat een goede single is dit toch, hè? Which One Do You Want? Van Ash uit Noord-Ierland. Was een grote band in de jaren 90 met die single Oh Yeah toen. Wel jammer dat dat meisje Charlotte Hatterley er niet meer bij is. Vrouw ondertussen, hè? Maar Tim doet dat ook nog altijd heel goed. Which One Do You Want? Van Ash. Oeh, en dit is in excess met Disappear.

0: I played the fool, Michael Stipe, samen met Andrew Watt, die ook de nieuwe plaat van The Stones heeft geproduceerd. Zometeen Depeche Mode.
1: Willy presents Grensrock, het gratis festival in Menen. Op 26 en 27 juni. Met onder meer Daan, Jasper Steverlink, Boskat en Oproer. Grensrock.be.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
4: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
6: Oei, oei. Wie parkeert er nu onder een boom?
7: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
8: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
6: Oh, Pascal, ik ben een meld.
8: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
9: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
8: Raadpleeg steeds de infofiche voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
10: Auto 5.
11: 60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be.
10: Auto 5.
12: Richie, citroen met framboos.
13: Richie, Belgische limonade.
10: Altijd verfrissend.
14: Richie.
15: Voor optimale bescherming tegen de warmte. Of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
16: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
17: Zimmo, ik ben rapper Rick en ik doe alles rap. Zimmo, ook een huis zoeken met de Zimmo-app. Zimmo, ik zoek op de kaart en zet mijn meldingen aan. Zimmo, en hier ze, ik zie mijn droomhuis al staan. Wow, dat is rap gegaan.
18: Ook rap je droomhuis vinden? Download rap de Zimmo-app. Zimmo, de Immo-site voor slimmerikken.
17: En rapper Rikken.
19: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

De nieuwe single die ik je vandaag voorschotel komt van Pelican Dealer, de band van de broers Jasper en Mats Millier. Over een dikke week brengen ze hun EP Eyes on the Prize uit. En de singles Fever Season en Honey daaruit heb je hier al vaker gehoord van Pelican Dealer. En nu is er dus een nieuwe single, Coming Around heet die. De man die achter de knoppen zat was David Poltrok, toetsenist van De Mens en ook van Monza. Hè. Stuur je gedacht maar in de app over deze Coming Around, de nieuwste van Pelican Dealer.

Eens kijken in de app wat je hier allemaal gestuurd hebt over Pelican Dealer en hun nieuwste single Coming Around. Lekker plaatje, gaat goed vooruit, stuurt Sam. Klinkt wat als dat is pop, dat komt van Peter. Goedgekeurd, stuurt Sylvie. Mag je meer draaien? Thomas vindt het dan weer niet zo denderend. En Dirk schrijft ook nog leuke song. Ik ben fan van deze jonge beloftevolle band met een sterke live reputatie. Dankjewel voor je mening. Hun EP Eyes on the Prize komt uit op 15 mei. Een Pelican Dealer stelt die graag aan je voor op 28 mei in het depot in Leuven. Maar dat is al bijna helemaal uitverkocht. 21 mei kun je hen wel nog zien in Café Café in Hasselt. En op 24 mei in de Living in Heist op den Berg.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Medi-market.
3: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
4: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
5: Profel.
6: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profiel.be.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
8: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmatirijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
9: Wienerberger. Als mijn ventje zondagmorgen naar de bakker gaat, dan weet hij perfect wat hij voor mij moet meebrengen. 2 lange swissen. Geen ronde, hè? Lange. Ah ja, want het moet de juiste vorm zijn. Zoals de vorm van onze bakstenen, hè? Die zijn ook juist. Lang en smal.
10: Weet je perfect welke bakstenen je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
11: Wienerberger.
10: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
12: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Vintro.
14: Ik ben Leo, Vintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
15: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
14: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
16: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
17: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.
18: Laat ze see you shine.
19: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
20: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
19: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
21: Really? Music matters.

Soul Wax met Too Many DJs uit een album Much Against Everyone's Advice. Echt wel voer voor de album 500, waar je dus al een paar dagen jouw lievelingsplaten voor kunt doorgeven. Onze stembus staat wagenwijd voor je open. Je kunt stemmen via onze app of via de site. En vanaf 18 mei dan beginnen we eraan aan je album 500. Gewoon luisteren hoe hoog jouw favorieten in de lijst zullen staan. En misschien wel je gewicht.

Violet Grohl en 595. Sting heeft onlangs in een interview gezegd dat zijn kinderen geen geld van hem krijgen. Hij zou het zelfs mishandeling vinden als ze van hem zouden erven. Hij vindt dat ze moeten werken voor hun eigen geld. Dat moeten ze leren. Ja, tuurlijk koopt hij hen kleren en betaalt hij hun studies. Maar ze moeten voor zichzelf weten te zorgen en hun eigen centjes verdienen, zegt hij. Begrijpen wel, zodat ze geld natuurlijk niet vanzelfsprekend vinden. Hè?

0: Blue Spear, het gezelligste festival in Vlaanderen. Van 22 tot en met 24 mei. Met onder meer Jake Buck, Daan, Killio en Skeps. Tickets en info bluespear.be.
1: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
2: Mannekes!
3: Pompie!
2: Ik voel me de max!
3: Wij ook!
4: Altijd als we in de Gamma zijn!
3: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
4: Oh my god!
2: Zie die nieuwe potten Gamma Superieur verf?
3: Die zijn nog verbeterd, hè?
4: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
3: Geven ze korting?
2: 30% op alle verf!
4: Dan pak ik 10 potten mee!
2: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
4: Ja, ja!
5: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
2: Gamma, jouw verfexpert!
6: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
7: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
6: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
8: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
6: Doen we wel. Argenta.
9: Zo simpel kan het zijn.
10: Knaldi.
11: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
12: Check, check, check. Check de promo.
11: Aldi, altijd vers, altijd slim.
13: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be.
15: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
13: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
16: Willy.
0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
16: Het nieuws van 2 uur.
17: Goedemiddag. De gijzeling in de Volksbank in de stad Sinzig in het westen van Duitsland is al sinds 9 uur vanmorgen bezig. De politie heeft het hele gebouw omsingeld en ook een onderhandelingsteam is ter plaatse. Of er contact is met de gijzelnemers is niet duidelijk. Er zouden ook meerdere gijzelaars in het gebouw zitten. De Vlaamse Leander is daar toevallig in de buurt.
18: Wij zagen het ene naar het andere politiebusje passeren, zelfs brandweer voorbijgekomen, zelfs ambulance. Dan hoort in één keer van het is een bankoverval en zijn we wel iets geruster, maar je houdt je hart er nog wel voor vast van je weet niet wat er gaat uitkomen, snap je?
17: De daders sloegen toe tijdens een geldtransport. Het stadscentrum is volledig afgesloten. Op dit moment wordt er gestaakt in de autokeuringscentra. Het personeel legt het werk neer uit protest tegen de hervormingen van de Vlaamse regering. Daardoor zouden 1 op de 3 keuringscentra verdwijnen. Elke Gelens van de Christelijke Vakbond.
19: De Vlaamse regering gaat eigenlijk de keuringsfrequentie aanpassen. Dat betekent dat je minder vaak naar de keuring moet gaan. Maar dat betekent tegelijkertijd ook dat technische gebreken langer onopgemerkt blijven. En ongetwijfeld zal dat ook het risico op ongevallen en schade voor alle weggebruikers verhogen.
17: Over 1/2 uur gaan de autokeuringscentra normaal gezien weer open. En in ons voetbal beëindigt La Louvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin na 9 jaar. Dat laat de club weten op sociale media. La Louvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club maar liefst 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal La Louvière op het hoogste niveau spelen. Zaterdag coacht Taquin zijn laatste match van het seizoen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
16: Music matters.

Ja, doe maar eens een goed jumpje. Het kan maar deugd doen. En het is nog goed voor je conditie ook. Het vrijdagse feest op je radio gaat maar door. Want je mag met Meg en Jack White van Belletje Trek doen. My Doorbell.

11 juli dan brengen de Rolling Stones een nieuwe album uit, Foreign Tongues. Gisteren kon je al de eerste single daaruit horen en heel wat grote artiesten hebben aan dat nieuwe album meegewerkt, zoals Paul McCartney, Steve Winwood ook, Chad Smith van de Red Hot Chili Peppers en nog een andere Smith, deze meneer, Robert Smith, nu bij zijn eigen band The Cure en Boys Don't Cry.

0: Joe Kerian, End of Beginning. Iel staat voor je klaar na dit.
1: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister vanaf 18 mei naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music matters. Willy.
2: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
3: Gelukzakken?
2: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
3: Ah, chansaars.
2: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
5: Dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
7: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
8: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
9: Chin chin.
8: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
9: Knalprijs.
8: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
1: Willy. Music matters.

Somber en Homewrecker. Mauro Pawlowski heeft niet meegedaan aan de Deus-tournee afgelopen zomer. Toen wisten we nog niet waarom. Ondertussen kennen we de reden. Hè? Hij leidt aan jongdementie. En toch brengt hij midden juni een nieuwe soloplaat uit. En gelijk heeft hij. Unspectacular Times zal het heten. En sinds kort heeft hij daar al de lead single uit gelost. En ik heb het genoegen die jou te laten horen. Maintained Love van Mauro Pawlowski.

Hier zie Willy Willy van Tizzy Matic. Dat lied over die man naar wie we onze radiozender hebben genoemd. Gitarist van de Scabs. Is er ook al 7 jaar niet meer. En Jente van Portland, die heeft ook al wat woelige watertjes doorzwommen. Dat is nog licht uitgedrukt. Hij is er ook bij op onze Willy Escape in oktober in de Italiaanse Dolomieten. Als je nog zou mee willen, het kan nog.

0: blijft toch goed, hè, dit. Phoenix en If I Ever Feel Better uit hun debuutalbum United. Niet vergeten in de album 500 te stemmen, hè.
1: Hallo allemaal. Luister zeker naar Wim Oosterlink, zijn programma Opinie. Want hij gaat tickets weggeven voor een kinderconcert van Channel Zero. Dat is een metalgroep, maar die hebben toch super toffe liedjes. Dinsdag zeker goed luisteren, hè. Is het goed?
2: Willy.
1: Muziek is heel belangrijk.
3: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute een last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
5: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
8: Mijn haren omhoog?
7: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
8: Ah ja, dus mijn factuur?
7: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Comfy en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.

0: Nog een laatste schakel zoeken we voor onze muzikale ketting deze week. Onze kettingrocker. De vorige schakel bij Annelies was stuntman van Tof van Commerce. Bouw jij verder op Tof, het hof, met tuin of zo, of op iets anders. Laat die voorstellen en al die ideeën maar komen in de app graag.
1: We crouched at the starting line. Engines pumping and thumping in time. The green light flashes, the flags go up. Churning and burning.

ons WK-lid Sylvie Kreusch en Romeo Elvis met Kiss the Grass. Hopelijk geeft het onze Rode Duivels een gigantische duw in de rug om te gaan scoren. Er kwamen al best wat meningen in de app hierover. Dat er geen Nederlands, geen Vlaams in het lied zit. Ja, vorige keer deed Oscar and the Wolf het enkel in het Engels. Verder zeg ik niks. Of toch, ja, wat moet de Duitsstalige gemeenschap in ons land dan al jaren niet denken? En zij klagen niet. Dit zijn de Peppers, Another Side.

0: bad year for rock and roll met een admiraal naar het nieuws van 3 uur.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
2: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
4: Willy.
5: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
4: Het nieuws van 3 uur.
6: Goedemiddag. Brussels Airport maakte vorig jaar een recordomzet van 828 miljoen euro. Dat is zo'n 6% meer dan in 2024. Dat heeft de luchthaven bekendgemaakt op een persconferentie. CEO Arnaud Vest spreekt van een jaar van groei, ondanks heel wat problemen.
7: Al die stakingen in ons land zijn natuurlijk moeilijk voor de passagiers, maar ook heel moeilijk om het uit te leggen aan de buitenlandse luchtvaartmaatschappijen. 7 actiedagen vorig jaar, nog 2e dit jaar. Moeten we het voor bijvoorbeeld een lange afstandvlucht, die gewoon afschaffen, dat is niet gemakkelijk. Dat is super kostelijk voor die luchtvaartmaatschappij en voor de gemeenschap in het algemeen.
6: De aandeelhouders krijgen voor het eerst in 7 jaar ook een deel van de winst uitgekeerd. De voedselprijzen staan wereldwijd op het hoogste peil in 3 jaar tijd. Dat blijkt uit een rapport van de Verenigde Naties. In april werd voeding nog 1,6% duurder dan in maart. De prijsstijging komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Door het conflict loopt de levering van heel wat grondstoffen vertraging op, zoals diesel of meststoffen voor landbouwers. En in ons voetbal beëindigt La Louvière de samenwerking met zijn trainer Frédéric Taquin na 9 jaar. Dat laat de club weten op sociale media. La Louvière bedankt Taquin voor de afgelopen jaren. Daarin promoveerde de club maar liefst 4 keer en speelt het sinds dit jaar in eerste klasse. En ook volgend jaar zal La Louvière op het hoogste niveau spelen. Het is nog niet duidelijk wie hem zal opvolgen. Deze namiddag is het bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden. Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
4: Music matters.
0: Roos van Akker. Hela hola. Welgekomen bij de leukste zender van het land. Goedemiddag.

Hey, hopelijk kun je straks met een leeg hoofd het weekend ingaan en er wat van genieten. Volgende week wordt ook een kort weekje, omdat we met een feestdag zitten. Hè. Dus dat is misschien al iets om naar uit te kijken. Ik heb nog Badly Drawn Boy voor jou en Jamiroquai om die twee vrije dagen in te glijden. En voor nu ook Fenderke Sam met All Is On My Side.

0: Kettingrocker.
1: Wat stel je allemaal voor om aan stuntman van Tof van Commerce te hangen als nieuwe schakel? Dank je wel voor al jullie suggesties. Ik haal er een paar uit. Gert stuurt, wat staat er allemaal in de nof? Van Commerce te zaakjes. Aardappelen bijvoorbeeld. Daarom zou je graag Charlie Big Potato van Skunk & Nancy willen voorstellen. Stefan dacht aan Store-Bought Bones van de Raconteurs. Saskia wil van het Hof naar Pearl Jam at Garden. Ook Karel dacht daaraan. Koen wil naar Shopper's Paradise van Carter, The Unstoppable Sex Machine. Stijn stuurt van het Hof. Kunnen we ook naar Don't Hassle with the Hof? Juist ja, David Hasselhoff. Met Looking for Freedom. Wat volgens Stijn de ideale vrijdagmiddagplaat is. Nee. Roel gaat van het Hof naar Court. Naar Courtney Barnett en Kurt Vile. Met Continental Breakfast of Over Everything. Michel denkt aan de Pixies met The Broken Face. Want ja, een stuntman is één, schrijft hij erbij. Maar een slechte stuntman. Ha. Samantha gaat van Serge Buzze naar Serge Gainsbourg met Je t'aime moi non plus. Bruce schrijft Zesde Metaal. Waarom? West-Vlaanderen boven. Daarom. Hij woont er, hoogstwaarschijnlijk. Thomas wil naar Evil van Interpol, wegens stuntman Evil Knievel. Bart stelt de Golden Earring voor met Radar Love. De link is No More Speed, I'm Almost There. En Dirk's suggestie voor de kettingrocker heeft het gehaald. Hij dacht aan Soundgarden met Spoonman.
0: De kettingrocker.

0: je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
1: Gelukzakken?
0: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
1: Ah, chansaars.
0: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
2: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.
4: Profel.
5: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
5: Absoluut. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
4: Ah. Profel.
5: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
6: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
7: Met de Superplus-deals van De Leize gaan we toasten.
8: Chin chin.
7: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
8: Knalprijs.
7: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
9: Bij Super XL snappen we dat het sneller Moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je Moederdag cadeau kiezen bij Super XL. Love to see you shine.
10: Koop nu bij jouw Prek & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prek & Tik, uw drankenspecialist.
11: Music matters. Yeah. Really.

Dat was inderdaad de titel Such a Shame van Talk Talk. En Matt Berninger heeft een jongere broer, Tom, die regisseur is. En hij heeft al videoclips gemaakt voor de National, zoals die van Terrible Love. Het is van je familie dat je moet hebben, hè. Dit is Matt solo met zijn mooie Bonnet of Pink.

net zoals J.K. van Jamiroquai is een muts zijn handelsmerk van Badly Drawn Boy. Hij viert dit jaar ook de 25e verjaardag van zijn album The Hour of the Bewilder Beast. Maar enkel in de UK waar hij vandaan komt. Voorlopig staat er niets van concerten in ons land gepland. En kijk, toeval bestaat niet. Hier is een Amerikaanse muts- en hoed tegenhanger, Jamiroquai, met Cosmic Girl.

0: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu, Dreft Vaatwassteps Gigapak 204 stuks voor maar €44,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Het is mid-season sale bij Van Haren, met kortingen tot wel 50%. Zo shop je nu heren sneakers al vanaf €14,99.
2: Van Haren, Van Haren.
1: Omdat we van schoenen houden.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Oei oei, wie parkeert er nu onder een boom?
6: Oei oei oei oei oei oei.
7: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
5: Oh, Pascal, je bent een held.
7: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
8: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
7: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
9: Hey hey, Emily van Prik en Tek Maldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prik en Tek winkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
10: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
11: Check de promo.
10: Aldi, altijd vers, altijd slim.
12: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
13: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
12: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
14: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
15: IKEA.
14: Voorwaarden op IKEA.be.
16: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
17: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
18: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
19: Willy. Music matters.

0: Kijk, ik ben volledig van mijn melk omdat de architect van de vrijdagavond is gearriveerd en ik was aan het tetteren en helemaal niet aan het opletten. Dag Erwin.
1: Maar had je er niks van gezegd? Niemand had het gemerkt.
0: Het is waar.
1: Want je was zo snel met je microfoonschuif op, niemand had het gemerkt.
0: Heel blij je te zien, want dan weet ik dat het vrijdag is. Ja.
1: Dat is echt wel het beste compliment dat ik kan krijgen. Ik heb vakantie als ik u zie. Nee, heel goed. Daar ben ik blij mee. Ik hoop dat mensen zo er ook over denken als ze het programma horen. Ah, het is vrijdag.
0: Maar ja, tuurlijk.
1: Ja, dat is de bedoeling.
0: Ja. Ja. Erwin, ik moet iets bekennen.
1: Vertel.
0: Ik heb daarnet een fout gemaakt.
1: Is het waar?
0: Ja, ik heb me nog niet geëxcuseerd.
1: Aan wie?
0: Tegen de luisteraar.
1: Ah ja?
0: Ik heb Jamiroquai een Amerikaanse band genoemd. Terwijl ik al meer dan 30 jaar weet dat dat Britten zijn. En ik snap niet hoe dat eruit kwam. Hoe kan dit nu toch?
1: Maar wat is het probleem?
0: Het is een Britse band.
1: Ja, maar. Moet je je daar nu echt voor excuseren?
0: Ja.
1: Is dat het echt waard om te...
0: Ik vind dat niet leuk dat dat gebeurt. Nee, zou dat door mijn leeftijd komen?
1: Maar daar ga ik. Ik zou gewoon willen zeggen, laat het gaan. Het is oké. Het is een slip of the tongue. Maar... het is niet zo erg, helemaal niet.
0: Heb jij daar ook soms last van?
1: Ik doe niks anders. Ik heb onlangs de Kreuners nog een Slovaakse band genoemd. Ik doe niks anders. Waarom ik de Kreuners zeg?
0: Ja.
1: Walter Grootaars komt straks in het programma. De opperkreuner. Ik heb hem al heel lang niet meer gehoord of gezien.
0: Het is inderdaad lang geleden.
1: Ja, dus ja. Ik ben ook benieuwd hoe het met hem is. Want ik had iets gelezen dat ze volgend jaar met een comeback gingen komen. Dus ik wil hem dat gewoon allemaal vragen.
0: Oh, dan zou zijn stem weer volledig in orde zijn,
1: ja,
0: hopelijk.
1: Ja, sinds... eventueel.
0: Ja. Ja. Oh, fijn.
1: Ga ik straks eens vragen.
0: Dus hij stopt een nieuwe plaat.
1: In de schaal van Bon Jovi.
0: Ja.
1: Daarvoor bel ik hem eigenlijk.
0: Oké, veel plezier.
1: Ja.
0: Veel plezier. Willy. Music Matters.

0: Er wordt zo doorgedraaid door jongeheer Dekkers. Erwin, amuseer je. Maak er iets moois van dit weekend. We horen elkaar maandag.
1: Hallo allemaal. Luister zeker naar Wim Oosterlink, zijn programma Opinie. Want hij gaat tickets weggeven. Voor een kinderconcert van Channel Zero. Dat is een metalgroep, maar die hebben toch super toffe liedjes. Dinsdag zeker goed luisteren, hè? Is het goed?
2: Willy.
1: Muziek is heel belangrijk.
3: Willy presents. We're down. Blue Spear, het gezelligste festival in Vlaanderen. Van 22 tot en met 24 mei. Met onder meer Jake Buck, Daan, Killio en Skeps. Tickets en info bluespear.be.
4: Is jouw terras al klaar voor de lente? Go, go, go naar Impermo. Laat je adviseren in onze toonzaal en schrijf je in voor een van onze gratis tegelworkshops. Kijk op impermo.be.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
4: Go, go, go voor onze keramische terrastegel 2 centimeter dik aan €24,99.
6: Medi-market.
7: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
8: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
4: Go, go, go naar Impermo. Inspiratie of advies nodig? Kom nu naar één van onze 16 toonzalen.
5: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar €0,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
10: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
12: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
3: Willy. Luister naar Willy. Allee, ik zou nu eerder aan een aperitief beginnen en een appelke, maar ieder zijn goesting, hè.
2: Het nieuws van 4 uur.
13: Goedemiddag. In Duitsland, in het stadje Sinzig, is de politie binnengevallen in de bank waar al sinds vanochtend een gijzeling aan de gang is. De agenten vonden twee gijzelaars die in een kamer opgesloten zaten. Zij zouden ongedeerd zijn. Van de daders is er geen spoor. Mogelijk zijn ze ontsnapt. De politie omsingelde nochtans wel het hele gebouw. Meer details geeft de politie voorlopig niet. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeerden. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Ze eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, zegt woordvoerder Julian Burnham.
14: We hebben ons de afgelopen twee weken heel open opgesteld. We zijn blijven proberen in mails om condities te vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Maar wanneer zij weigeren om in het bijzijn van media elkaar te ontmoeten, wanneer zij enkel met een kleine delegatie willen meeten, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan voor een onderwerp dat de hele samenleving aanbelangt.
13: In Frankrijk worden de nationale eindexamens een pak moeilijker. Dat heeft de Franse overheid beslist. Ze zullen ook strenger verbeterd worden. Zo zullen er meer punten afgetrokken worden voor spellingsfouten. De maatregel komt er omdat Franse leerlingen internationaal slechter scoren. In Frankrijk moeten de leerlingen in het zesde middelbaar een nationaal examen afleggen om af te studeren. Deze namiddag bewolkt en overwegend droog bij maxima tot 19 graden. Morgen zonnig en warm bij zo'n 21 graden. Zondag opklaringen en overwegend droog. Lokaal kan het 22 graden worden.
15: Oei.
13: Vanaf volgende week frisser en wisselvallig.
15: Wat? Nee. Wacht, nee. Dat laatste, dat heb ik niet gehoord. Dat is grappig.

Symantex, What I Like About You. Het is 4:05. Ah, hier zijn mijn muziekvriendjes weer. Ja. Goed, Charlie. Geef maar eens een map op uw potten en pannen. Goed bezig, jongen. Come on, kid. Nu ga jij. Dat is toch altijd het verkeerde nummer. Zo moeilijk is dat nu toch niet, hè? Ja, voilà.

0: live aan de Foo Fighters tot precies 4:12. Een hele, hele goede middag. Vrijdag 8 mei vandaag, aflevering 13 van Dekkers Draai Door. Ja, ik zal het al maar meteen zeggen. Willy's Muziek Bingo komt terug vandaag. Voor de mensen die dat 2 weken geleden hier gehoord hebben. Ja, het is van dat. We gaan het maar opnieuw doen dadelijk. 2 weken geleden had ik een onnozel ideetje om een bingobal te gebruiken om de eerste letters van een band en een titel te laten bepalen waarmee jullie dan aan de slag moesten. Dat heeft hele fijne platen opgeleverd. Er is een enorme beweging ontstaan om dat vandaag opnieuw te doen. Mails, berichten, zakken met gele briefkaarten. Ja, we hebben ook oudere luisteraars. Er is een protestmars georganiseerd rond het gebouw hier. Willy luisteraars hebben zich vastgeketend aan de voordeur.
1: Erwin, Jeroen hier. Je vergeet te zeggen dat mijn moeder dat ook geweldig vond.
0: Ja, dat is waar. De moeder van Jeroen was ook heel enthousiast.
1: Ze heeft me net laten weten dat ze klaar zit met haar bingo-kaart.
0: Ja, maar dat is...
1: Ze heeft echt haar zinnen gezet op een nieuwe broodrooster.
0: Ja, maar dat is dus niet het concept.
1: Ze is ook al blij met een airfryer of zo, hè?
0: Ja. Oké, in ieder geval, Willy's Muziek Bingo is er weer om jullie muziekkennis te testen. En dat starten we 6:15 ongeveer. We moeten straks ook nog hebben over een nieuwe handige tool die we hier hebben. Belangrijk, totaal nieuw voor straks. We hebben vandaag ook de grootvader van de Vlaamse rockmuziek in de schaal van Bon Jovi. En zometeen uiteraard Stoïcijn of Rokkonijn. De unieke Rokkonijnmokken, die zijn nergens anders te krijgen. Ze liggen hier zomaar voor het grijpen. Je kan je nu aan me aanmelden via de Willy-app. Stuur gewoon Rokkonijn in de app en je krijgt straks de kans van je leven om zo'n geweldige mok te winnen die je op moeilijke ochten aan je lippen kan zetten. Want zoals je weet, het leven rokt niet altijd, maar wel met de Rokkonijnmok. Dus nu Rokkonijn sturen in de Willy-app. En dan ben jij waarschijnlijk de kandidaat straks in Stoïcijn of Rokkonijn.

0: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister vanaf 18 mei naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music matters. Willy.
1: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
3: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
2: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app.
4: Amai, het is echt eenvoudig.
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
1: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
7: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
6: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
8: Festival Parel Westrock pakt ook dit jaar weer flink uit met een duizelingwekkende affiche. Met onder meer The Wombats, Shame, Davina Michelle, Sonjeu, Gavin James, Naft, Channel Zero, Steam, Nicky Romero, Deus en vaste gast Herman Brusselmans. Westrock. Van vrijdag 29 tot en met zondag 31 mei in de middeleeuwse vestingstad Hulst. Net over de grens. Tickets via westrock.be.
9: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europabank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

Florence and the Machine en Moderation. Zometeen het wonderbaarlijke spel. Stoïcijn of rokkonijn na Royal Blood. Figure it out. Nothing here to see, just a kill out me. Trying to cut some tea.

0: precies 4:30 met Oasis en Cigarettes and Alcohol. De kandidaat van vandaag die mee gaat spelen met Stoïcijn of Roconijn is Chris. En Chris heeft mooie vooruitzichten, want die gaat morgen naar een brouwerij. Het is waar, Chris.
1: Ja, inderdaad, dat klopt. Dus de lokale brouwerij in Mechelen, dus van het anker, wat Carolus gaan proeven.
0: Carolus, wacht.
1: De gouden Carolus, de triple en welke. Dus,
0: Dat klinkt. Ben je een bierdrinker?
1: Ik bedoel een bierliefhebber, ja, toch wel. Dus ja? Ik kan het zeker appreciëren. Zeker de goede Belgische biertjes.
0: En als ik nu... Ik heb hier alles staan. Alles wat je wil. Je kan uit alles kiezen. Je mag er één kiezen. Welke ga je mij dan vragen?
1: Misschien chauvinistisch zijn, ben zelf van Mechelen toch zo'n gouden Carolus whisky infused. Met een eigen whisky gemaakt. Dus zeker bij een lekkere maaltijd is dat zeker een aanrader.
0: Beetje reclame voor de eigen streek.
1: Ja, inderdaad. Ja. Ja.
0: En die whisky infused dingen, dat is wel een ding de laatste tijd. Hè? Dat is iets wat je veel ziet. Hè? Iedereen smijt whisky in zijn bieren.
1: Ja, inderdaad. Maar bij hun, ze maken ook zelf in, de brouwerij maakt ook zelf in whisky. Dus dat is helemaal uitgemaakt. Dus voilà. Ja, ja.
0: Zeg, werk jij daar of zo?
1: Toch niet. Nee, ik ben gewoon een... Gewoon liefhebber. Dus voilà, toch niet. En ik heb zelf geen aandelen van, spijtig genoeg.
0: Ook dat al niet. Ah ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Nou, kijk, mooie vooruitzichten. Ik weet niet of je bier kan drinken uit een koffiemok. Ik weet niet of dat zo smakelijk gaat... Dat zo smakelijk gaat zijn. In ieder geval, je kan erin winnen. De Roconijnmok of het boek The Daily Stoic van Ryan Holiday. Een van die twee kan van jou zijn als je twee van de drie juist raadt in Stoïcijn of Roconijn. Het principe is dus nog steeds hetzelfde. Ik laat jou een quote horen. En jij moet zeggen, komt dat van een Stoïcijn of uit een of andere rocksong? Very, very simple. Ik heb 2 weken geleden gezegd dat het een makkelijke opgave was. Ik vind dat deze keer opnieuw, maar het is 2 weken geleden bijna helemaal fout gelopen. Dus ik kan niks meer zeggen. Ik kan jou gewoon je ding laten doen. Hier is de eerste quote. Ja. Chris, concentreer je. En dan krijg je meteen 5 seconden. Hier komt hij.
2: Seems that I was busy doing something close to nothing. Ja.
0: 5 seconden. En dan wil ik horen Stoïcijn of Roconijn.
1: Stoïcijn, denk ik.
0: Nee. Ik hoorde hem in mijn hoofd zingen zelfs. Het komt uit Raspberry Beret van Prince. Ik ga het zo meteen draaien. Het zinnetje

0: gaat nooit meer uit je hoofd gaan. Goed. Ja. Nog twee kansen. Hier is nummer twee.
1: Difficulties strengthen the mind, as labor does the body.
0: Denk rustig na. 5 secondjes. Neem je tijd.
2: Aan u. Ik blijf weer bij stoïcijns.
0: Omdat je denkt dat het een stoïcijn is, of omdat net als 2 weken geleden je de statistiek wil laten meespelen?
2: Combinatie bij de, maar vooral het eerste eigenlijk.
0: Okay. Het is een goed antwoord. Het was inderdaad stoïcijn. Komt van Seneca. Ja, typisch stoïcijns uitspraak. Tegenslag maakt je sterker. Zoals werk ook je lichaam sterker maakt. De laatste. Hier hangt het vanaf of je een prijs mee naar huis mag sleuren. Concentreren goed. Hier komt ie.
1: I get up every morning and go to work each day.
0: 5 seconden om na te denken. Stoïcijn of rokkenijn wil ik nu van je horen.
2: Ik denk rokkenijn.
0: Je denkt rokkenijn. En dat is een goed antwoord. Ja. Goed zo. Weet je ook van wie?
2: Het komt me gekend voor, maar ik kan dat niet direct op een tekst pakken. Maar,
0: Bruce Springsteen komt uit The Promised Land, nummer uit. Ja, lang geleden wel hoor. 78, 2 op 3. Dus dat betekent, je mag kiezen tussen een rockmok met het fijne konijn erop, ofwel het boek The Daily Stoic van Ryan Holiday. Wat ga je kiezen?
2: Ik denk dat ik voor het boek ga gaan, denk ik. Het heeft me niet echt iets, maar ik denk dat ik het voor het boek ga gaan. Dus, ja.
0: Hier ligt een hele stapel ondertussen. Dus die gaat opgestuurd worden en komt naar jou toe, beste man. En ik wens je daar heel veel plezier mee en heel veel levenswijsheid.
2: Ja, dat was het. Perfect, ik kijk eruit.
0: Oké, dag Chris.
2: Tot ziens. Weekend. Dag.
0: Ik heb er niet meer zoveel liggen eigenlijk, als ik zo eens kijk. Want het is bijna zomer en ja, ik moet eens nadenken of die voor de zomer nog allemaal de deur uit moeten. Maar ja, goed. Prince, Raspberry.

0: En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
1: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
0: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
1: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
0: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
1: Dat is duidelijk.
0: Ja.
2: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be. Peugeot.
3: Hoe noem je 1000 mensen die 1000 euro winnen?
4: Gelukzakken?
3: Klopt. En hoe noem je 1000 mensen die enkel in België 1000 euro winnen?
4: Ah, chansaars.
3: Euromillions lanceert de Week van de Chansaars. Een week waarin 1000 spelers gegarandeerd 1000 euro winnen naast de gewone jackpot. Word zelf een chansaar. Speel nu online of in je winkel.
5: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: ons eigen land.
1: Richie, Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
5: Mijn haren omhoog?
4: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
5: Ah ja, dus mijn factuur?
4: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
6: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget. Ixina. Ixina, ja aan je dromen.
7: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
8: Deze week alle roséwijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je onverblazen, dat is de ja. Van Jumbo. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
9: Really? Op vrijdag. Tekens draait er.

Excuseer, ik was nog niet gedoucht, dus moest nog snel even gebeuren. Prachtig weekend wordt het vandaag, beste mensen. Ik hoorde de weerwiedie vanmorgen zeggen dat het morgen een zomerse dag wordt. Niet 1, niet 2, maar 23 graden, veel zon. Dus de aanrader van de dag is om vandaag al houtskool of gas voor de barbecue in te slaan, zodat je morgen niet voor die hele reis staat. En ik zou ook niet gaan voor de verfijnde vleeswaren, maar voor het echt vettige werk. Daar een goede reden voor. Ik heb namelijk wat rekenwerk gedaan in verband met de wedstrijd van de Willy Album Top 500. Conclusie is, elke worst telt.

0: Ja, ik heb voor verwarring gezorgd. Ik merk het al. Elke woord stelt is misschien inderdaad een bizarre uitspraak. Ik zal het even uitleggen. Kort uitleggen waar het over gaat. De album Top 500 komt eraan, de Willy Album 500. Ja, dus jouw favoriete albums aller tijden. Je hebt het al wel horen vertellen hier de hele week op Willy. Van maandag 18 tot en met 29 mei wordt er afgeteld naar een nummer 1. Sinds maandag kan je ook stemmen. Maar daar gaat het voor mij niet over. Ik vind die prijs die er wordt weggegeven, dat vond ik wel weer opvallend deze week. Namelijk, win je gewicht in vinyl. Dus dat is toch wel speciaal. En hoe meer gewicht je hebt, hoe meer vinyl je hebt. Vandaar, hoe meer worsten, hoe meer vinyl. Ja, het is misschien een rare kronkel. Ik vind het altijd verwarrend, dat soort dingen. Want win je gewicht in vinyl, wat is dat dan? Hoeveel vinyl is dat dan? Wel, ik kan je dat zeggen. Ik kan je dat zelfs exact zeggen. Voor mij persoonlijk zijn dat 411 platen. Exact 411 platen. Als je die gaat stapelen, is dat 2,06 meter hoog. Als je die allemaal naast elkaar zou leggen, zit je aan 129,47 meter. Als je die allemaal in van die IKEA Kallax vakken zou steken, waar altijd van die platen insteken, dan kom je aan 10,3 vakken. Een beetje zagen. Als je die allemaal zou uitspreiden naast elkaar, dan heb je 40,69 vierkante meter vloeroppervlak. 308 uur muziek luisteren. 4110 nummers. Als je ze wil vervoeren, heb je 3 kruiwagens nodig. En als je ze in verhuisdagen, verhuisdozen ergens naartoe wil brengen, 21 dozen. Exact. Nu vraag je je af, hoe weet je dat zo exact? Wel, we hebben bij Willy hier de Willy vinylteller gemaakt. Dus als je wil, kan je dat ook voor jezelf uitrekenen. Je kan ook je gewicht naar mij sturen, dan vertel ik heel Vlaanderen hoe je weegt en hoeveel je weegt. En krijg je van mij exact deze cijfers terug. Maar je kan ook de Willy vinylteller nu in de app of op de site zelf uitrekenen hoeveel vinyl je waard bent. Dat vind ik een stuk handiger. Ik denk dan altijd van hoeveel vinyl is dat dan. Je krijgt alle mogelijke statistieken erbij. En dan weet je, dan ben je ook goed voorbereid voor als je wint. Dus ik zou het eens proberen. Bekijk het eens een keer en laat het mij weten. Ik ben wel benieuwd hoeveel vinyl jullie ongeveer waard zijn. Dus stuur gewoon eens door. De Willy vinylteller. Vanaf nu dus op onze site.
1: Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet, and his father beats him because he's too tired to beg. He's got 9 brothers and sisters. They're brought up on their knees. It's hard to run when a coat hanger beats you on the thighs. Pedro dreams of being older and killing the old man, but that's a slim chance. He's going to the boulevard. He's gonna end up on the dirty boulevard. He's going out to the dirty boulevard. He's going down to the dirty boulevard. This room costs $2,000 a month. You can believe it, man, it's true. Somewhere a landlord's laughing till he wets his pants. No one dreams of being a doctor or a lawyer or anything. They dream of dealing on the dirty boulevard. Give me your hungry, you're tired, you're poor, I'll piss on them. That's what the statue of bigotry says. Your poor huddled masses, let's club them to death and get it over with and just dump them on the boulevard. Get them out on the dirty boulevard. Going out to the dirty boulevard. They're going down on the dirty boulevard. Going out. Outside, it's a bright night. There's an opera at Lincoln Center. Movie stars arrive by limousine. The Klieg lights shoot up over the skyline of Manhattan, but the lights are out on the mean streets. A small kid stands by the Lincoln Tunnel. He's selling plastic roses for a buck. The traffic's backed up to 39th Street. The TV whores are calling the cops out for a suck. And back at the wheelchair, Pedro sits there dreaming. He's found a book on magic in a garbage can. He looks at the pictures and stares up at the cracked ceiling. At the count of three, he says, I hope I can disappear and fly, fly away.

Louis en Dirty Boulevard. De eerste resultaten komen binnen van de Willy Vinyl Teller. Van mensen die aan het kijken zijn hoeveel vinyl ze waard zijn. Ja, ik moet zeggen, er staan 505 vinylplaten voor Wim. Er staan wel een paar speciale dingen tussen, moet ik zeggen. 3,11 meter hoog 195 meter naast elkaar. 15 Kallax-vakken, 61 vierkante meter. Misschien toch maar eens op dieet gaan, zegt Lenny. Ja, En dan Dieter die zegt 666 platen. Hoe iconisch kan het zijn? Ja, dat is waar. Als je dan 666 hebt, dan weet je al meteen welke nummers je zal moeten kiezen. Ga ook eens kijken op de Willy-site. Naar de Willy Vinylteller. Ah, hier Filip. Die zo kan tellen. Sven die zegt, ik wil mijn vrouw laten meedoen, maar dat zal niets uithalen, want ze ligt toch altijd over haar gewicht.

0: Ja, voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
1: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
3: Willy.
4: Luister naar Willy en begin ondertussen aan een afwas. Dan heb je toch iets nuttigs gedaan.
3: Het nieuws van 5 uur.
5: Goedemiddag. Volksgezondheid laat weten wat er zal gebeuren met de twee Belgen die op het Hanta cruiseschip zitten. De Risk Management Group zat daar vandaag over samen. Je hoort Annelies Wijnand van de FOD Volksgezondheid.
6: Wanneer zij aankomen, zullen zij meteen onthaald worden door een medisch team van Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij zullen dan medisch geëvalueerd worden. Er zal gecontroleerd worden of zij eventueel symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting. Als zij een goede gezondheid zijn en geen symptomen hebben, dan mogen zij naar huis en daar zullen zij wel nul opgevolgd worden en zullen zij contacten moeten vermijden in de komende weken.
5: De Belgen stellen het voorlopig goed. Ze worden dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. Een school uit Antwerpen haalt de leeslijst voor het tweede middelbaar offline. In een van de boeken staan expliciete pornografische tekeningen. Een ouder klaagde daarover bij de school. Het boek stond al 3 jaar op de lijst. De directie zegt dat ze niet op de hoogte was van de inhoud. Aan de universiteit in Gent is de raad van bestuur uitgesteld omdat activisten de toegang blokkeerden. Het gaat om pro-Palestijnse activisten. Ze eisen een vergadering met rector Petra de Sutter, zegt woordvoerder Julian Burnham.
7: We hebben ons de afgelopen 2 weken heel open opgesteld. We zijn blijven proberen in mails om condities te vinden waarop we elkaar kunnen ontmoeten. Maar wanneer zij weigeren om in het bijzijn van media elkaar te ontmoeten, wanneer zij enkel met een kleine delegatie willen meeten, daar kunnen wij niet mee akkoord gaan voor een onderwerp dat de hele samenleving aanbelangt.
5: In Duitsland, in het stadje Sinzig, is de gijzeling in een bank voorbij, maar de daders zijn ontsnapt. De politie viel de bank vanmiddag binnen. De agenten vonden 2 gijzelaars die hier opgesloten waren. Zij zijn ongedeerd. Hoe de daders zijn kunnen ontsnappen is niet duidelijk. De politie had het gebouw sinds vanmorgen omsingeld. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Het leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andresen en Jasper Stuyven trok de sprint aan voor Magnier.
8: Perfect begin, denk ik. Hè? Ja, leuk. We gaan daar ook van genieten. Hè. We hebben echt allemaal een duit in de taxi gedaan en het was super aan iedereen.
5: Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maxima tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. En begin volgende week wordt het frisser en wisselvallig.

net gehoord hebt in het nieuws. Dat is wel het nieuws van de dag een beetje. Dat boek met de expliciete seksscènes dat in de leeslijst stond van de middelbare school. Daar is nu een klacht van een ouder gekomen, van de lijst gehaald. Maar wat wel heel grappig is, het stond er dus al 3 jaar op. 3 jaar! En natuurlijk geen enkele snotneus van 14 die dat...

0: Allee, zoals de Harry ook is op jullie geweest. Kwart over vijf geworden. Ja, ik moet wel zeggen, kwart over vijf, dat is wel een momentje neer. In het gebouw. En ik denk op de meeste plaatsen. Dat is zo, ja, vrijdag, kwart over vijf. Op de meeste plaatsen lopen de gebouwen dan wel een beetje leeg. Het weekend kan beginnen, de vrijheid longt. Dat is allemaal super tof. Keerzijde van de medaille is dat de mensen die wel nog aan het werken zijn, dat die dat doen in zo goed als lege gebouwen. Je ziet dat op veel plaatsen. Maar ik kan het even demonstreren. Ik zal even de deur open doen hier. Hallo? Hallo? Oeh. Ja, niemand, hè. Maar ja, het is zoals het is. Er valt niks aan te doen op een vrijdag.
1: Ja. Ik ben hier wel nog.
0: Ja, ja, ah, ja, het verbaast me wel, Jeroen.
1: Maar... Nee, ik bedoel, hier ben ik, uw rots in de branding. Op mij kan je rekenen.
0: Ja, ja, dat is heel mooi. Ja. Ik ben er super blij mee.
1: Maar goed, dan ben ik nu wel weg. Dat gaat lukken met die bingo straks, hè? Allee, doei.
0: Ja, vrezen er al voor, hè. Straks dus inderdaad Willy's muziek bingo. Ik draai aan het rad en twee bingoballen bepalen de eerste letters van een band en een titel. En daarmee testen we jullie muziekkennis. Leverde vorige week ook zeer interessante muzikale resultaten op. Jullie hebben dat zeer goed gedaan. Binnen een half uurtje beginnen we hier terug aan dit ding te draaien. Ah ja, en ik heb hem zo meteen aan de lijn. De oervader van de Vlaamse rockmuziek. Hij mag een nummer nomineren voor de schaal van Bon Jovi. De enige echte Walter Groothuis over een kwartiertje.

0: Wie parkeert er nu onder een boom?
1: Oei, oei, oei, oei, oei, oei. Bel PNV.
2: Want met 500 PNV-adviseurs is er altijd iemand als Pascal die voor u klaarstaat wanneer het misgaat. Ook voor zelfstandigen.
0: Oh, Pascal, je bent een held.
2: Doe nu een gratis check van uw verzekeringen met een adviseur van
3: PNV. Verzekeraars, maar bovenal mensen.
2: Raadpleeg steeds de infofiche, voorwaarden en uitsluitingen van de BA-verzekering PNV Ideal Liability op pv.be voor uw overeenkomst afsluit.
4: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
7: Simo, ik ben rapper Rick en ik doe alles. Ja.

0: Nasıl yapacağım?
1: O Krap je droomhuisvinden? Download Rap de Simo app. Zimo, de Imo site voor slimmeriken.
0: En rapperiken.
2: Ik ben Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft, van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
4: Kom nu naar Tegels Veroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
5: Veroonhoven. Creatief met tegels, parket en badkamers.
4: En in mei betaalt Veroonhoven de BTW in jouw plaats.
6: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: precies 5:30 geworden. Elke vrijdag, 5:30, halen we hem boven. De schaal van Bon Jovi, waarop een artiest, een muziekliefhebber of kenner een nummer mag nomineren waarop jullie kunnen stemmen om die op de schaal van Bon Jovi te zetten. Ik heb hier al een aantal keer mensen echt uit de muzieksector gehad, zangers, muzikanten. En ik zeg altijd op voorhand, als ik iemand gevraagd heb om hierin te zitten, waarschuw ik jullie, luisteraars, wel even van, ja, het zijn muzikanten. Het zijn creatieve zielen. Ja, je moet er niet van verwachten dat die de telefoon meteen gaan opnemen. Het zou kunnen dat die er niet is. Er is één man van wie ik eigenlijk heel zeker wist dat hij stipt de telefoon ging opnemen. En dat is Walter Grotaas. Dag Walter.
1: Goedemiddag.
0: Dag. Wij kennen elkaar al van 30 jaar geleden of zo. We hebben al een beetje samengewerkt. Ja. Ik denk dat ik als stagiair voor een programma gewerkt heb dat jij ooit gepresenteerd hebt. Toen was je al altijd stipt op tijd. En dat is nu nog steeds zo. Ik vind dat fantastisch.
1: Ja, ik probeer dat. Dat gaat misschien wel terug naar de jeugd. Mijn vader was militair, dus stiptijd was belangrijk.
0: Ja. Oké, ik snap hem.
1: Dat is er ingeklopt.
0: Zeg, hoe is het met jou? Want ik heb daar straks al laten horen van, ik ga Walter bellen. En er waren meteen berichtjes van, hoe zou het daarmee zijn? We hebben al lang niet meer gehoord.
1: Het gaat goed. Ik bedoel, ik ben nog regelmatig op controle voor de kanker. Maar die is eigenlijk uit mijn lijf. De enige gevolgen die ik heb is de uitdroging door de immuuntherapie. En daar heeft stem die al... Ik had al last van de stem. Maar waar ik nu nog meer last van heb, is door de uitdroging die de immuuntherapie ook teweeg brengt. Maar ik doe daar oefeningen voor. Ja. Lax Fox, de stemoefeningen. En dan gaat dat.
0: Want jij wilt terug gaan optreden, heb ik gelezen. Hè? De bedoeling was dat je...
1: Ja, ik had eerst gedacht van in 2027, maar dan moeten we nu zeggen dat we gaan spelen. En dat riskeer ik nog niet, ja. Omdat de stem echt nog niet goed genoeg is. Maar ik zet alles voor mezelf toch op 28, want dan bestaan we ook 50 jaar.
0: Ah ja.
1: Dus en dat moeten we vieren.
0: Oh, my. Jesus. Oké, dat kan tellen.
1: Ja, dat kan wel zakken.
0: Dat kan tellen. Ah, ik vind het wel straf dat je terug aan... Dat is eigenlijk het bloed kruipt waar het niet laten kan. Hè. Dat is het eigenlijk.
1: Voilà, dat is het, ja.
0: Zeg, jij zit in de schaal van Bon Jovi. Hoe ziet het er op dit moment uit? Op 3 staat Nickelback met How You Remind Me. 8.2, ooit gekozen door Loïc van Impe. Op 2 staat Tim van Aalst en nummer Whitesnake. En Here I Go Again, 8.5. Aan vorige week, ik moet wel zeggen, de muziekman van Willy, Kevin Moons, heeft ook mee mogen doen. En die heeft Europe and the Final Countdown erin gezet. En dat was meteen 8.9. Dus ik moet wel zeggen, het is geen simpel meer tegenwoordig, Walter. Dus ik ben me heel benieuwd waar jij mee gaat komen.
1: Ik kom met Ugly Kid Joe. And Everything About You.
0: Oké.
1: Okay. En toen je hem... Ja, het heel simpel. Toen je me dat vroeg... ik herinner mij... En dan gaan we heel ver terug. Ik denk dat jij er toen misschien ook al bij was. Bij Radio Donna.
0: Ja.
1: Ik had daar toen een programma op woensdagmiddag samen met Herman Brusselmans.
0: Ja.
1: De Laatste Mannen.
0: Ja.

0: En toen dat uitkwam, dat nummer kwam uit, ik denk, het moet 94 of zoiets geweest zijn.
1: 92, ja.
0: En dat werd ons toen toegeschoven. En wij draaiden dat en wij vonden dat zo onnozel, maar goed. Maar plezant, alleen niet goed, maar onnozel en plezant. Dat wij dat in die uitzending, ik denk, 5 keer achter elkaar gedraaid.
1: Ja, dat gaan we wel niet doen vandaag. Ik vrees dat we dat niet gaan doen.
0: Dat hoeft zeker niet, nee. Maar toen was dat echt, een plezant nummer en echt een guilty pleasure.
1: Ah ja, het is blijven hangen, precies, want oké, je hebt hem nu terug boven gehaald. Ik ben wel benieuwd. Ja. Het is een beetje een twijfelgeval, denk ik. Ofwel maken ze het helemaal af, ofwel stemmen ze het helemaal naar boven.
0: Ik denk het eerste.
1: Ja, we zullen zien. Kijk, we gaan het gewoon instarten. Ja. Ik ga het helemaal in iedereen zijn strot rammen. En dan gaan we kijken wat het resultaat is. Blijf hangen, Walter.
0: Oké.
1: Goed, jullie kunnen vanaf nu stemmen in de Willy-app.

0: Ja, ja.
1: ik was het vergeten. Hoe erg het was. Wacht, en nu dit nog.
0: Man.
1: Oh, help.
2: Alle clichés in één nummer.
1: Oh, verschrikkelijk. Er komt ook een bericht binnen. Thomas wordt gek van die plaat. Het gaat over Thomas de Soete. En inderdaad, we hebben gisteren een hele lange discussie / gesprek gehad over muziek. En inderdaad, hij heeft letterlijk hiervan gezegd, als ik dit nummer hoor, dan sla ik stantepede iemand de hersens in die in de buurt staat. Maakt niet uit wie het is. zo erg.
2: Ik begrijp dat.
1: Ja, ja.
2: Ik begrijp dat. Als je echt mensen wilt kloten, dan moet dat draaien.
1: Maar langs de andere kant, wat ook binnenkomt, Peter Bonen, die zegt echt tof dat je dat nu op Willy draait. Erwin, kijk. Dat is zo wel een beetje wat er gebeurd is. Ik zat hier naar de stemtool te kijken. Het begon echt heel goed. We zijn denk ik op 8,9 gestart. Dus dat is hetzelfde als Europe in the Final Countdown. Maar dan vrees ik dat het dat gebeurd is wat jij ook een beetje verwachtte, Walter. Dan ging het zo naar 8,5, 8,2, 7,9, 7,5. We zitten op 7,0, daar zijn we geëindigd. Ja, sorry, geen top 3 voor jou, maar ja, goed. Allee, we hebben dat.
2: Het is een eer om te verliezen tegen de Final Countdown. Dat is inderdaad het slechtste nummer ooit.
1: En hoe je draait of keert, we hebben toch mensen toch nog een plezier gedaan, als ik het zo voilà. Zie. Walter, ik wens je het allerbeste met de revalidatie van de stem. En ik wens echt dat je binnenkort terug op een podium kan staan.
2: Oké, daar gaan we voor zorgen.
1: Dag Walter, tot later.
2: Jo, dag.
3: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
5: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
4: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar 2,49 euro voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.

0: Ja, ik kom hier binnen. Ugly Kid Joe, dat is heel erg. Maar Liquido is nog veel erger. Nog echt veel erg. Herpak je, Erwin. Je kan dat, ja. Nee, kijk, we gaan dat anders doen. Het ligt... Het gaat niet in mijn handen liggen. Het gaat volledig in jullie handen liggen. Welke muziek er het volgende uur gedraaid wordt. Twee weken geleden wilde ik eens jullie muzikale creativiteit testen. De Willy-luisteraars die staan erom bekend dat ze echt veel van muziek houden en er ook veel van weten. En dus op massaal verzoek, want die vraag was er echt wel, gaan we dat ding nog eens doen?
1: Erwin, ja? Jeroen van de productie hier, hè?
0: Ja, wat is
1: het? Heb je dat muzikaal ballending weer mee?
0: Ja, ik heb dat muzikaal ballending
1: weer. Ja.
0: Ja, wat is er?
1: Oh, vreselijke baal. Kunt je het kort houden?
0: Ja.
1: Dank u.
0: Moest jij niet weg? Dus wat is het concept? Ik heb een bingo-ballentrommel hier staan. Daar zitten heel wat balletjes in. Elk balletje is verbonden aan een letter uit het alfabet. Dus ik draai er twee letters uit. Eerste letter is eerste letter van de band of artiest. Tweede letter is de eerste letter van de song. Het was eigenlijk super makkelijk vorige keer. Jullie zoeken een nummer dat matcht. En ik draai dat. Ja, de eerste bal. Oh. Sorry. De bal sprong er redelijk ver uit. Eens kijken, wat is er hier uitgesprongen? Een S. Oké, S. Tweede bal. Een S. Dus de band begint met een S en de song begint met een H. H. Een S en een H. Dat is waar jullie nu mee aan de slag moeten gaan. Ik wens jullie heel veel succes. Band moet beginnen met een S. En de song met een H. Denk ik moet absoluut wel te doen zijn. Stuur me door. Ik maak een lijstje. En straks ergens tussendoor dan halen we er een super song uit die jullie uitgekozen hebben. Moest het nu niet lukken? Wel, straks gaan we dat nog een keertje doen na 6 uur. Maar eerst... Even terug in de tijd, met wat gitaar, en wat tromgeroffel, met een goed gevoel, met de zon die dit weekend, het hele weekend gaat schijnen. Beste vrienden, 5 minuten en 1 seconde lang op de radio, Golden Earring en Radar.

0: is nu 2 weken dat we dat doen met die stomme bingoballen hier. En dat is al 2 weken dat jullie als een ongelooflijke zitten dingen in te sturen. Het is echt niet normaal om te zien. Prachtig hoeveel verschillende titels er binnenkomen. Verzocht een band die begint met een S en een song die begint met een H. Ja, er komt veel van Slayer binnen. Uiteraard Hell Waits zie ik hier tussen staan. The Strokes komt ook binnen. Hard to Explain. Wat zie ik nog? Slipknot komt binnen. De Smiths met How Soon Is Now. Maar één nummer kwam echt vaak binnen. En dat werd ook gekozen door Diego. Dag Diego, goedenavond.
1: Goedenavond Erwin.
0: Jij ligt met pootje omhoog.
1: Ja, dat klopt.
0: Operatie achter de rug.
1: Ja, een beetje een samenloop van afstandige operatie aan de dikke teen gekregen.
0: Ja.
1: En tijdens de eerste 2 weken revalidatie nog een keer die voet gebroken.
0: Hoe doe je dat?
1: Ja man, ja, ik dacht dat ik 1000 man sterk was en mijn voet op een verkeerde manier neergeplaatst en klak, nogmaals die dikke teen die opereerd geweest, gebroken.
0: Oh nee.
1: Ja, inderdaad.
0: Hoe lang moet je nu revalideren?
1: 6 weken hit nu. Dus... En dan, ja, nog enkele weken van die operatie revalideren. En, ja,
0: wat
1: ja.
0: doe je dan ondertussen? Hoe vul je 6 weken?
1: Zo weinig mogelijk. Ik zit in een rolstoel.
0: Oh, nee. Oké, goed.
1: Ja.
0: Dus, ik kan jou een ongelooflijk plezier doen met een nummer dat jij gekozen hebt. Zeg eens wat... ik zag een paar keer binnenkomen. Zeg eens.
1: Ja, de Sex Pistols met Holidays in the Sun.
0: Ja. Ben je fan?
1: Ja, tuurlijk. Wie niet?
0: Ja, ik weet niet. Oh, er zijn ook mensen die geen fan zijn. Het mag allemaal hier.
1: Ja, ik ben van de 60s, dus...
0: Oké, dan snap ik dat.
1: Dus daarmee.
0: Oké, Holidays in the Sun van de Sex Pistols. Ik vind het een supergoeie keuze. Iets wat we ook normaal er niet hadden tussen gestoken. Ik heb wel één voorstel, Diego.
1: Ja?
0: Blijf zitten. Ik zou het niet doen. Ja, gewoon blijven.

0: nee, sorry Lennart. Geen Shakira, echt niet. We gaan niet. Nee, maar echt niet. Geen Shakira. Geen Shakira. Diego heeft Sex Pistols gekozen.
1: Shakira.
0: Je bent echt een fan, precies, hè?
1: Alleen van dat nummer, de rest van me niet, eigenlijk.
0: Oké. Okay. Vooral duidelijkheid, Lennart werkt bij Willy, hè? Vooral duidelijkheid.
1: Genecht.
0: Goeiedag, blijf even staan. Ik ga ballen. Ik draai al naar de andere. Ah ja. Wat is het?
1: Is er niks aangenamer van geluid?
0: Is dat echt verschrikkelijk. Maar ja, het is dit of niks. Eens kijken, de band moet beginnen met een L.
1: Oké. Okay.
0: Dat hebben we al. Oh nee! Ah ja, oef, bijna mijn balk. Daar ergens achterin. Ja, nee. En de song moet beginnen met een Y. Het Engels is dan nog wel te doen.
1: Ja. Moet ik nu iets zeggen of wat?
0: Ja, jij bent zeer competitief op dat.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja.
1: Shit, wat hebben we?
0: Oké, 5, 4, 3.
1: Heeft even Glasgow iets?
0: Glasgow. Kom aan, man. Nee, gebuist. Sorry. Denk nog maar eens na, het is voor straks.
1: God, ja.
2: Met de Superplus-deals van De Leijze gaan we toasten. Chin chin. Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van De Leijze. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leijze winkels gewoon open.
4: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
5: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
4: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
5: Ah. Profel.
4: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
6: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
9: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Ik ben Nathalie, Fintro bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
12: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
13: Willy. Luister naar Willy, maar verwacht er vooral ook niet te veel van, hè.
14: Het nieuws van 6 uur.
15: Goedenavond. Volksgezondheid laat weten wat er zal gebeuren met de twee Belgen die op het Hanta cruiseschip zitten. De Risk Management Group zat daar vandaag over samen. Je hoort Annelies Wijnand van de FOD Volksgezondheid.
16: Wanneer zij aankomen, zullen zij meteen onthaald worden door een medisch team van Universitair Ziekenhuis Antwerpen. Zij zullen dan medisch geëvalueerd worden. Er zal gecontroleerd worden of zij eventueel symptomen hebben die kunnen wijzen op een besmetting. Als zij een goede gezondheid zijn en geen symptomen hebben, dan mogen zij naar huis en daar zullen zij wel nul opgevolgd worden en zullen zij contacten moeten vermijden in de komende weken.
15: De Belgen stellen het voorlopig goed, wordt dit weekend op Tenerife verwacht. Volksgezondheid maakt niet bekend wanneer ze precies naar ons land overgevlogen worden. De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie betrapt wordt op zwart rijden, kan vandaag een duurder ticket kopen aan boord. Maar vanaf 1 juli stopt dat en krijg je meteen een boete van 90 euro. Ook de treinconducteurs vrezen dat ze financieel op achteruit zullen gaan. Journalist Sven Ponsaerts.
17: Per ticket dat ze nu op de trein verkopen, krijgen ze immers een commissie van 1 tot 3,5 euro bruto. Is dat. Ik sprak een treinbegeleider die het over een verlies van zo'n 100 tot wel 600 euro netto had per maand. Al gaat dat hoogste bedrag wel om medewerkers van het ticket control team.
15: Dat controleert de hele dag op tickets. De conducteurs vrezen trouwens ook voor meer agressie op de trein. In de provincie Oost-Vlaanderen was er deze namiddag een grote stroomstoring. 15.000 gezinnen in de omgeving van Wetteren zaten daardoor anderhalf uur zonder stroom. Intussen is de storing wel voorbij. Je hoort David Callens van Fluvius.
3: Om 3:40 deze namiddag was er een onderbreking op het hoogspanningsnet van Elia. Dat is het net dat ook ons net van Fluvius voedt. Er was een probleem met de kabels.
15: De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd tegen journalisten in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen en ook de straat van Hormuz moet weer opengaan. De Fransman Paul Magnier heeft de eerste rit gewonnen in de Ronde van Italië. Leek uit te draaien op een massasprint, maar 500 meter voor het einde was er een zware valpartij. Daardoor reed een klein groepje alleen naar de finish. Magnier haalde het voor de Deen Tobias Lund Andresen. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. Begin volgende week is het frisser en wisselvallig.

0: Kikkers draait door.
1: Avond, beste vrienden. En, heb je al iets?
2: Niks. Ik word gek.
1: We zoeken een band met een L en een song met een Y. Band met een L, een song met een Y. Ik moet ook zeggen, er komt niet echt heel veel binnen. Ik heb er eentje. Benieuwd of hem dat gaat worden of er nog binnenkomt. Band met een L, song met een Y. En Lennart wordt gek. Maar het komt wel goed.

0: En? Hoe zit het?
1: Ik heb er nu heel de tijd over moeten nadenken. Ik vind niks.
0: Je vindt niks?
1: Dat Lady Gaga heeft niks.
0: Ik speel nu dit spel dus voor de tweede keer. En het is al de tweede keer dat we Lennart kwijt zijn. Vanaf het moment dat ik met die balletjes begin, zijn we hem kwijt.
1: Ik heb hem al twee keer gebroken, man.
0: Ja, ik moet ook wel zeggen, er komt met dus een band met een L en een song met een Y. Er komt heel weinig binnen. Echt super weinig, moet ik zeggen. Dus, het eerste wat... Er zijn drie of vier... hier, Led Zeppelin, Your Time Is Gonna Come.
2: Dat was het. Ik was niet kwijt.
0: Want jij was op Led Zeppelin aan het zoeken, hè?
1: Ja, ik ben wel begonnen bij Limp Bizkit, voor alle duidelijkheid. Maar daarna wel naar Led Zeppelin gegaan. En ja,
0: dat is... Lynyrd Skynyrd, was je daar ook niet op aan het zoeken?
1: Ja, maar dat is standaard, hè. Dat is
0: you leuk, got
1: ja.
0: That right, staat hier. Like Wagon met You Know Me. En wat er veel binnenkomt, relatief gezien dan, twee keer. dat is dit, Leonard Cohen. And you want it darker. Oh, jongens. Wat een sound, wat een geluid. Is dit iets voor een vrijdagavond? Ja, misschien wel. Maar ja. Nou, waarom niet? Oké. Ik hou de balletjes bij de hand hier. Lennart is niet meer uit mijn studio te krijgen. Dus zometeen twee nieuwe.
3: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. Kill the flame.

0: dan ook meteen zin om een beetje mee te gaan aan de muziek van Leonard Cohen. You want it darker.
1: Ja, oké.
0: De band begint met een F, vriendjes. En de song begint met een E. Dus de band met een F, de song met een E. Sta hier nu nog altijd?
2: Mag ik het zeggen? Mag ik het zeggen?
0: Ja, zeg het.
2: Ja. Foo Fighters Everlong.
0: Ah, ja. Oké.
2: Okay. Stoppen.
0: Oh, heel goed. Super. Oké. Okay. Nu jullie nog allemaal.

0: ooit geïnterviewd in een Brussels hotel. Robert Palmer. Ja, het was echt geen toffe mens. Ja. Moet eerlijk zijn, echt een grumpy dat het geen naam had. Maar goed. Een band met een F, een song met een E. Er komen er redelijk wat binnen. Zometeen draai ik hem.
1: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy-app. Luister vanaf 18 mei naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music matters. Willy.
2: Een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
3: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft hoor.
2: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: Europa Bank. Droomt u van een expeditie naar de Himalaya?
5: Wauw, ja!
6: Maar ja...
4: 365 dagen wellness in uw eigen spa.
7: Ja! Maar ja...
4: Een nieuwe haardos transplanteren die schreeuwt, oh la la.
7: Ja!
6: Maar ja...
4: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.
8: Wiener Berger. Oh, mijn lief is zo attent. Als ik 's avonds thuis kom, dan staat er al een glas rode wijn klaar. Hè? En dan kletsen wij eerst gezellig bij voor wij aan tafel gaan. En die rode wijn die heeft dus net dezelfde kleur als onze dakpannen. Hoe attent is dat?
9: Weet jij perfect welke kleur van dakpan je wil of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
8: Wienerberger.
9: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
10: Knaldi. Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
11: Check de promo.
10: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
12: Crazy Deals!
13: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
14: Amai, dat is echt wel zot.
13: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
14: Is dat ook open op Hemelvaart?
13: Yep! Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
15: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
16: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja. Met een persoonlijke lening op afbetaling van Europa Bank. De bank die durft. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Ik heb mezelf wel in de problemen gewerkt hier, denk ik. Want ja, de band met een F en een song met een E in Willy's muziek bingo op dit moment. En er komen twee titels heel veel binnen. Tom, wat heb jij gekozen?
1: Ik heb Fate No More gekozen met Epic.
0: Ja, dat is een super song natuurlijk. Zeker om op een vrijdagavond te draaien. Maar ik heb ook Nicolas. Nicolas, wat heb jij gekozen?
2: Hey, ja, Foo Fighters met Everlong natuurlijk.
0: Ja, wat Lennart zei, hij zei van ja, doen. Ja,
2: sowieso.
0: Ja, moet kiezen. Tom, geef jij eens een hele goede reden waarom het Fate No More een Epic moet zijn. Een pleidooi.
1: Een episch nummer. Is al ouder. Meer aan de wieg van moderne muziek, bij Fate No More. Ja. Mike Patton, fantastische zanger, fantastische performer.
0: Oké. Okay.
1: Ja.
0: Oké, okay, goed bezig. Goed, Nicolas, nu jij. Waarom moeten we Everlong doen?
2: Wel, toeval treft dat ik in een Foo Fighters tribute band speel.
0: Nee.
2: En dat ik nu onderweg ben naar Valmeer om daar te gaan spelen.
0: Jij gaat...
2: Dat staat eigenlijk in de sterren geschreven dat Foo Fighters moet zijn. Dat kan niet anders.
0: Je bent naar Valmeer aan het rijden. Hoe heet dat daar? Moonrock? Zou dat kunnen? Het is zoiets, hè?
2: Strookrock.
0: Strookrock. Ja, ik dacht het al. Ah, ja. Ja. Oké. Okay. Wat speel je?
2: Ik ben gitarist.
0: Gitarist. Oké. Okay. Ah, ja, ja. Twee goed. Oké. Okay. Wacht. Oh, dilemma. Ik denk na. Ah. Ja, weet je. Het is eigenlijk heel simpel, hè. We draaien ze gewoon allebei. Hoe stom kan ik zijn? Oké, okay, we beginnen met Foo Fighters. En daarachter knallen we gewoon Fate No More. Gewoon achteraan met Epic. Dat gaan we doen.
2: Oké, okay.
0: Goed. Oké, okay. Tom, fijne avond.
2: Goed.
0: Yo. En Nicolas geeft er een lap op, hè.
2: Ja, ga ik doen.
0: Okay. Veel plezier daar. Yo.

0: Tim Gijsselbrecht stuurt, kunnen we die twee songs niet de hele avond draaien? Of het hele weekend? Dat is een optie. Maar dat gaan we toch niet doen. We doen er nog eentje. De band met een K. En de song begint met een L. Dus de band met een K, de song met een L. Ik moet opletten met die balletjes, want ik was er daarnet in kwijt. Ik heb met de pletter gezocht naar zo'n ding. Oké, nogmaals. De band met een K, de song met een L. De laatste in Willy's Muziek Bingo die we doen vandaag.
1: Ik ben Leo, Vintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
2: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
1: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.
3: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
5: Al 60 jaar vind je bij Auto 5 producten en diensten tegen de beste prijs. Lange weekend staan voor de deur. Tijd om je fiets uit de garage te halen. Fietsen, dragers voor trekhaak, kofferbak of dak. Auto 5 heeft het model dat bij je past. Met momenteel tot €50 korting. Let's go! Aanbod geldig tot 10 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op auto5.be. Auto
6: 5. Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
7: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar €10. Dat is veel zalm voor weinig geld.
8: Check, check, check. Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim.
9: Mid-season sale bij Van Haren. Shop nu de nieuwste Adidas sneakers voor het hele gezin. Al vanaf €27,99. Mis het niet.
10: Van Haren, Van Haren.
9: Omdat we van schoenen houden.

0: iemand die mij probeert uit te dagen. Namelijk een zekere Geert, die zegt... Please, niet de lambada van Kaoma, Erwin. Dat is... Ik weet wat je plan is, Geert. Ik weet wat je bedoeling is. Ik ga er niet in trappen. Ik ga het niet doen. Er komen wel leuke suggesties binnen. Dus een band met een K en een song met een L. Killing Joke en Love Like Blood zie ik hier staan. Vind ik geen slecht idee. Love Will Tear Us Apart. Ja, Stefan, dat is heel goed. Maar de band begint met een I en niet met een K in dat geval. Koen heeft ook het een en ander binnengestuurd. Dag Koen, goeie avond.
1: Dag Evan, goedenavond.
0: Hoe ziet je weekend eruit?
1: Goed, wij vieren kermis hier in Schoonbroek. We hebben een geweldig toegewijd kermiscomité. En die organiseren festiviteiten met optreden, straattheater. Zeer leuk, zaterdag en zondag. Dolle pret.
0: Het klinkt zo. Dus kermis, hè? Dus, je bedoelt toch ook gewoon schietkraam en eendjesvissen en botsauto's?
1: Ja, dat is er ook. Maar toen het kermiscomité meer dan 30 jaar geleden initiatief genomen heeft, was hier geen kermis meer. En doordat die initiatief genomen hebben en een eigen tijdse versie van kermis organiseren, komen de schietkramen en de botsauto's en die ook terugkomen.
0: Eigen tijdse is bij jullie met botsauto's en schietkramen. Ja. Maar goed, ik zou zeggen, geef ze een standbeeld. Een staande ovatie. Er zijn altijd mensen die als vrijwilliger toch heel wat doen. En bijvoorbeeld een kermis terugbrengen op een bepaalde plek. Ja,
1: dat waren die inderdaad een standbeeld, een goed idee.
0: Zeggen, het gaat mooi weer zijn ook. Dus fantastisch, hè?
1: Goed, hè? Tof, ja. Hè?
0: Koen, een band met een K, een song met een L?
1: Ja, ik krijg het niet verder dan de Kreuners met Leila. Maar Wouter verdient dat wel. En het is wel een goed nummer.
0: Je was helemaal niet alleen. Het is het nummer dat het meest is binnengekomen. Misschien omdat Wouter... Ja, omdat hij daar straks in de show zat. Maar als ik naar de lijst kijk... Ja, dit is hetgeen wat er het meest is binnengekomen.
1: Nou,
0: top. Dan gaan we die ook draaien. Hè. Geniet van de kermis, Koen.
1: Dank je wel, Erwin.
0: Lekkere naam. Ja, bye. Lekkere alliteraties, dat, hè, kermis, Koen.

en Red Dream. Veel wet hier. En zo werd het 6:55 op deze fijne vrijdagavond. Het was weer een plezier om hier voor jullie te zijn. Een paar weken geen Dekkers Draait Door op vrijdag, want volgende week is het Hemelvaart. En daarna de enige echte Willy album 500. Veel plezier met Cedric zometeen. Maar voor die er is, duiken we nog even in de stevige gitaren van heel lang geleden.

0: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
1: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen. In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
0: Info in je winkel of op xina.be.
3: Willy.
4: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
3: Het nieuws van 7 uur.
5: Goedenavond. De treinbegeleiders zijn boos omdat de NMBS stopt met tickets te verkopen op de trein. Wie betrapt wordt op zwart rijden, kan nu een duurder ticket kopen aan boord. Maar vanaf 1 juli stopt dat en krijg je meteen een boete van €90. De treinbegeleiders vrezen dat ze er financieel op achteruit zullen gaan, zegt HLN-journalist Sven Ponsaerts.
6: Per ticket dat ze nu op de trein verkopen, krijgen ze immers een commissie van 1 tot 3,5 euro bruto is dat. Ik sprak een treinbegeleider die het over een verlies van zo'n 100 tot wel €600 netto had per maand. Al gaat het hoogste bedrag wel om medewerkers van het ticket control team.
5: Dat controleert de hele dag op tickets. Treinbegeleiders vrezen ook voor meer agressie op de trein. De man die afgelopen weekend in Middelkerke crashte met een busje met transmigranten blijft in de cel voor mensensmokkel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21. Hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. De Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio verwacht vandaag nog een reactie van Iran op het vredesvoorstel van de VS. Dat heeft hij gezegd tegen journalisten in Rome. De VS legde eerder deze week een nieuw voorstel op tafel. Daarin staat dat Iran zijn nucleaire activiteiten moet stilleggen. De VS zou dan zijn sancties tegen Iran opheffen. En ook de straat van Hormuz moet weer opengaan. In Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van kerncentrale Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat 2 drones crashten. Het is niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel en de brandweer is massaal ter plaatse, maar het blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Lotte Kopecky is haar leiderstrui in de Vuelta kwijt. Die blijft wel in de ploeg en gaat naar de Nederlandse Anna van der Breggen. Zij was de snelste vandaag in een zware bergrit. De Spaanse Paula Blasi werd 2e op 8 seconden. De Franse Marion Brunel 3e op een halve minuut. Kopecky verloor meer dan 10 minuten. Ze blijft wel leider in het puntenklassement. In Myanmar in Zuidoost-Azië is een robijn van maar liefst 11.000 karaat gevonden. Dat melden de staatsmedia. Het gaat volgens de regering om een uitzonderlijk groot en zeldzaam exemplaar. De steen heeft een roodpaarse kleur met gele tinten. Hoeveel hij waard is, zegt de regering niet. Robijnen behoren tot de duurste stenen ter wereld en kunnen miljoenen euro waard zijn. Vanavond en vannacht blijft het droog met brede opklaringen. Morgen veel zon, af en toe wolken en maxima tot 23 graden. Zondag start droog, maar later is er kans op buien. Begin volgende week frisser en wisselvallig.
7: There he goes. One of God's own prototypes. A high-powered mutant of some kind never even considered for mass production. Too weird to live and too rare to die.
8: Goedenavond, vrienden van de muziek. Hier zijn we weer, Best Songs in the World. Dit nummer kent je waarschijnlijk in een andere versie. Dit is de originele Mickey Newberry. Just dropped in to see what condition my condition was in.

Without Me van Hayne Davis, weliswaar. Hayne Davis gaat je waarschijnlijk niet kennen. Ik kende hem ook niet. 6e7-inch uitgebracht ooit. Was blijkbaar een loodgieter die wat geld over had voor een nummerje op te nemen. Voor zover het internet mij niet belogen heeft, alleszins. Volgende is wel iets bekender. Judy Henske met een prachtige versie van Wait in the Water.

Bob Dylan, Lay Lady Lay uit Nashville Skyline uit 69. En deze plaat is uit 1970. De eerste soloplaat van Eric Clapton stond vorige week nog in het Sportpaleis. Dat komt uit de debuutplaat van hem, Let It Rain.

My Sweet Lord, George Harrison. Net gelijk Clapton zijn debuutplaat, ook uitgekomen in 1970. George zijn eerste soloplaat, All Things Must Pass. Waren ook heel goede vrienden. George Harrison heeft Clapton ook zelfs een hele coole gitaar gegeven. En ook een klein beetje zijn vrouw. Volgende band is heel onderschat, maar zeer goed. Big Star met September Girls.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ah, wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize-winkels gewoon open.
4: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
5: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
6: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Medi-market.
9: Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
10: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
11: De lente, die voel je het beste op 2 wielen. Heerlijk, de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt en maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
12: Bij IC Paris XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij IC Paris XL.
13: Love to see you shine.
14: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
15: Proactief meedenken zodat onze offerten gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
16: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
17: Richie, citroen met framboos.
18: Richie, Belgische limonade.
19: Altijd verfrissend.
20: Richie.
21: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
22: When your love has moved away, you must face yourself and you must...

fenomenaal nummer. Better Days van Graham Nash. Kent je wel van Crosby, Stills, Nash en Young. Hij was de Nash ervan dus. Dit is Terry Reid. Prachtige songs met het Engeland. Seed of Memory.

0: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
2: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
3: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
2: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
4: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
2: Doen we wel. Argenta.
5: Zo simpel kan het zijn.
6: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
7: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
8: Mannekes!
9: Pompie!
8: Ik voel me de max!
9: Wij ook!
10: Altijd als we in de gamma zijn!
9: Zie, de verfafdeling is compleet vernieuwd!
10: Oh my god!
8: Ziet die nieuw potten gamma superieur verf?
9: Die zijn nog verbeterd, hè?
10: Ik pak direct 5 potten van 10 liter mee!
9: Geven ze korting?
8: 30% op alle verf!
10: Dan pak ik 10 potten mee!
8: Voorzichtig voor uw rug, hè, moeder?
10: Ja, ja!
11: Tot en met maandag krijg je met je Gamma Plus kaart 30% korting op alle verf. Geldig in de winkel en online. Voorwaarden op gamma.be.
8: Gamma, jouw verfexpert!
12: Willy.
13: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
12: Het nieuws van 8 uur.
14: Goedenavond. Over een uur gaat de Zelzatentunnel op de E34 dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Je hoort chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
15: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatenbrug. Maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
14: De tunnel blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. De man die afgelopen weekend in Middelkerke crashte met een busje met transmigranten, blijft in de cel voor mensensmokkel. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Het gaat om een Pakistaan van 21. Hij crashte toen hij met het busje een politiecontrole probeerde te ontlopen. Een van de 7 passagiers raakte daarbij levensgevaarlijk gewond. En in Oekraïne woedt een grote bosbrand in de gevarenzone van kerncentrale Tsjernobyl. Dat melden de Oekraïnse autoriteiten. De brand brak uit nadat 2 drones crashten. Het is niet duidelijk of het om Russische drones gaat. Door de felle wind verspreidt het vuur zich snel. De brandweer is massaal ter plaatse, maar blussen verloopt moeizaam. Voorlopig is er wel geen gevaar voor de volksgezondheid, zegt Oekraïne. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week wisselvallig en frisser.
16: The best songs in the world. Cedric Maas.

Olive Jones met Kingdom. En dat is een nieuwe single van de Sheepdogs. Mannen uit Canada zijn al jaren bezig en blijven gewoon hetzelfde doen. Classic rocken all along the way. Dat zijn ze met All I Wanna Do.

Uit een nieuwe plaat van White Denim uit Austin, Texas, was dit Shoe Nails. En dit is gewoon goeie oude shit van Paul McCartney met Wings, Let Me Roll It.

Electric Light Orchestra met Showdown. Volgende is ook weer iets onbekends, maar toch wel chic eigenlijk. Quartermass of Quartermass, ik weet niet precies hoe ik het uitspreken. Band heeft één plaat uitgebracht in 1970 en is eind 1970 gestopt met bestaan. De beslissers daarna nog wel bij Roxy Music gaan spelen. Dit zijn ze met Black Sheep of the Family.

Weirde shit, daar houden we ook van uit 1969. Christmas met Stay Dead Lazarus. En dit is JJ Cale met Don't Go to Strangers.

60 jaar. Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Bij aankoop van Continental-banden krijg je nu tot wel €120 terugbetaald. Ja, tot €120. Aanbod geldig tot 15 juni. Zie voorwaarden in onze centra en op

Possession van Thijs Siegel. Volgende band is iets heel nieuws. Ik weet niet precies van waar ze zijn, maar is met leden van de Riverboat Gamblers. Dus ik gok ook op Austin, Texas. Dit is Dracula's met Gone, Gone, Gone, Gone.

0: Me Alone van een van de coolste bands uit België, maar het bestaat niet meer. Double Veterans. En dat is Link Ray, een van de coolste gitaristen aller tijden ter wereld in het planetarium. Maar hij is er ook niet meer. Link Ray met Fallen Rain.
1: I hear a sound, it's going through my brain. I hear talk

fantastisch toch? Link Ray, Fallen Rain. En dit is begot de nieuwe Rolling Stones. Rough and Twisted. Kom, we gaan samen eens luisteren en zien wat we hiervan vinden. Klinkt wel al goed.

0: Vendetta met Hit or Miss. En dat was hem weer, vrienden van de muziek. Maar ik ga jullie verlaten met weer iemand die de verkeerde kant van het gras is gaan liggen. Ik heb het over de long-haired redneck David Allan Coe. Zoek hem zeker op. Prachtige singer-songwriter. De jaren 70 echt heel goede countryplaten gemaakt. Echt fantastisch. Blijft wel een beetje weg van zijn latere jaren. Daar is hem een beetje een foute kant gegaan. Maar hoe dan ook. Prachtige songs met en we gaan hem missen. Dit komt uit die plaat. Long-haired redneck David Allan Coe met Revenge. Hou je goed en tot volgende week.
1: Judy, I feel weary now. Older than a man of 33. The gates of hell just opened.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Goedenavond. Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigde Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. Volgens Trump gaan beide landen daarmee akkoord. Ze hebben dat zelf wel nog niet bevestigd. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt het vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Volgens Trump is er ook een gevangenenruil afgesproken en gaan de vredesgesprekken tussen beide landen door. Het cruiseschip waar het Hantavirus op woedt, komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. Je hoort journalist Quinten Evens.
3: Dan gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal en daar worden ze dan met busjes opgevangen en dan worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd en de 2 Belgen die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
2: Bij aankomst in ons land krijgen ze medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Op het tennistoernooi in Rome heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij schakelde de Nederlander Tellen Griekspoor uit met 2 sets tegen 1. In de 3e ronde komt hij uit tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Vorige week verloor Blok van Zverev in de halve finale van het toernooi van Madrid. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week wisselvallig en frisser.

0: Hoi.
1: Alles is leuker met twee. Pingpong. Telefoneren. En de Willy Album 500. 2 weken lang. 2 tracks per album. Stem op jouw favoriete album via de Willy app. Luister vanaf 18 mei naar de Willy Album 500. En win jouw gewicht in vinyl. Music Matters. Willy.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van 10 uur.
2: Goedenavond. Er gaat morgen een bestand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigt de Amerikaanse president Trump aan op zijn sociale media. En Rusland en Oekraïne bevestigen het nieuws. Het was vooral Rusland dat aandrong op een staakt-het-vuren. Daar wordt morgen de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog groots gevierd. Rusland en Oekraïne gaan ook elk 1000 gevangenen ruilen. En volgens Trump gaan de vredesgesprekken tussen beide landen verder. Het cruiseschip waar het Hantavirus op woedt, komt zondagochtend aan op het Spaanse eiland Tenerife. Dat kondigt de cruisemaatschappij aan. Je hoort journalist Quinten Evens.
3: Dan gaan ze met rubberen bootjes apart naar wal en daar worden ze dan met busjes opgevangen en dan worden ze naar de luchthaven gereden. Allemaal om zo weinig mogelijk contact te hebben met andere mensen. En dan eenmaal op het vliegtuig worden ze naar verschillende landen gevoerd en de 2 Belgen die worden op een Nederlands vliegtuig gezet.
2: Bij aankomst in ons land krijgen ze een medisch onderzoek in het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen. De Belgen stellen het goed en hebben voorlopig geen symptomen. Op de E34 Knokke Antwerpen is de Zelzatentunnel dicht in beide richtingen. Er moeten onderhoudswerken gebeuren. Joor Chef Schoenmakers van Wegen en Verkeer.
4: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatenbrug. Maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
2: De tunnel blijft het hele weekend dicht tot maandagochtend 5 uur. Op het tennistoernooi in Rome heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de 3e ronde. Hij schakelde de Nederlander Tellen Griekspoor uit met 2-1. In de 3e ronde komt hij uit tegen de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld. Vorige week verloor Bloks van Zverev in de halve finale van het toernooi van Madrid. En basketster Julie van Loo heeft een nieuwe club. Ze werd net op tijd opgepikt door New York Liberty. Eerder deze week zette haar vorige club LA Sparks haar contract stop, net voor de start van het nieuwe seizoen. Van Loo zit bij New York Liberty meteen ook in de selectie voor de openingswedstrijd morgen. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot 1 graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.

0: Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties. Want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Berge werkte mee aan het onderzoek.
1: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat je orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort antiroest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn. Dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren, waardoor uiteindelijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
0: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaar komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maximaal tot 23 graden. Zondag eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week wisselvallig en frisser. Music matters.

0: Luister naar Willy via DAB+, in de Willy-app of op onze website willy.radio.
1: Het nieuws van middernacht.
2: Goedenacht. Op het Kiel in Antwerpen is de rust intussen teruggekeerd nadat zo'n 1000 mensen daar op straat kwamen. In diezelfde straat werd vorige nacht een man van 30 doodgestoken. De politie was daar om de verdachte van die steekpartij op te pakken. En dat zorgde voor veel onrust. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
3: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten is gearresteerd. En dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
2: Het parket voert een onderzoek naar roofmoord. Wetenschappers van de Universiteit Antwerpen en de KU Leuven hebben een manier gevonden om donororganen beter te beschermen tijdens transplantaties, want organen zijn bijzonder fragiel tijdens een transplantatie. Professor Tom van den Berge werkte mee aan het onderzoek.
4: Als de bloedtoevoer naar een orgaan tijdelijk onderbroken wordt, kan het zijn dat uw orgaan begint af te sterven. En wij hebben gewerkt aan een soort antiroest te ontwikkelen die dat proces kan tegengaan. En daardoor zien we dat de organen er beter aan toe zijn, dus we hebben eigenlijk meer organen om te transplanteren, waardoor uiteindelijk de wachtlijst voor transplantatie naar beneden gaat.
2: En patiënten hebben ook minder complicaties achteraf. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaard met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee Leuven. Standaard komt zo aan de leiding in de stand met 3 punten voorsprong op Racing Genk en Westerlo, maar die ploegen spelen zondag nog tegen elkaar. OHL blijft laatste. Vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur daalt tot een graad of 9. Morgen veel zon, ook wat wolken en maxima tot 23 graden. Zondag is het eerst droog, later kans op buien. Begin volgende week is het wisselvallig en frisser.